0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

girls. Uh-huh. And have we got no

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
1: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar... Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
3: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam er gewoon even los.
1: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Summer Nights, een plaat van Marianne uit 1965. Alweer een gouden oude plaat. Een lekker begin van de vroege donderdagmorgen. Ja, het is weer donderdagmorgen, de 27e van de augustusmaand. Goedemorgen, dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio en dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag en de verjaardagskalender. Die staan er weer klaar. En qua muziek, ja, leuke platen. We gaan lekker terug in de tijd naar de zeezendertijd. Ik zie hier platen staan uit 1974. Maar we gaan nog verder terug in de tijd. Naar het jaar 1966 en 1959 zie ik staan. Dus ja, we zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

0: The Air That I Breathe, een plaat van de Hollies uit 1974. Echt uit de zeezender tijd, die platen. En aankomende maandag nog meer van zulk soort platen op de radio bij Loco in Loevefem. Heeft te maken met een speciale uitzending en dat is dit.
1: 31 augustus 2026. The day the music died. 52 jaar geleden werd het stil op de Noordzee. De zeezenders verdwenen. Voor duizenden luisteraars voelde het alsof een stukje van hun leven voorgoed voorbij was. De dag dat veel Nederlanders een traantje wegpinkten. Maar de muziek bleef klinken. En daarom nemen Willem van den Belt en Willem Rietberg je op maandag 31 augustus mee terug naar de tijd van de zeezenders. Met de mooiste muziek, herinneringen en verhalen uit een legendarisch tijdperk van de Nederlandse radio. Vier 52 jaar muziekgeschiedenis mee. Maandag 31 augustus van 8 tot 12 uur. Te beluisteren via Loco FM en Lou FM. The day the music died. 52 jaar later leeft de muziek nog altijd voort.
0: Ja, dat wil je zeker niet missen, dus op de radio bij Loco in Loco FM. Dus aankomende maandag. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 27e van de augustusmaand. En vandaag de Wereldsteenpapierschaardag. Een eerbetoon aan het bekende handspel. En het is vandaag ook de internationale dag van het meer. Een dag stilstaan of stilstand bij het behoud en het belang van meren wereldwijd.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Graceland, een plaat van Paul Simon. En daarvoor Billy Swan met I Can Help. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders van vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Nieke Rozen. Is een Nederlandse acteur. Is vandaag alweer 29 jaar geworden. En Christina Curry. De dochter van, volgens mij, hè? Ja, is een Nederlandse model. Is vandaag 36 jaar geworden. En Luc de Jong is een Nederlandse profvoetballer. Is vandaag alweer 36 jaar geworden. En Peter Beense is een Nederlandse volkszanger. Is vandaag alweer 63 jaar geworden. En volgens mij stond er nog één op. Ja, Laura Vici is een Nederlandse zangeres. Is vandaag alweer 71 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.

Hello Summertime in plaats van Bobby. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur. En dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van den Belt. Van 9 tot 12 uur mannetje van de radio, ook met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. Van 2 tot en met 4 uur muziekleus in de middag met Albert Leusing. En van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. Van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass met Jan Theo van Hout. En van 6 tot 7 uur Levenslicht met Dirk-Jan Wachterveld. En van 7 tot 8 uur 3 om 3 ook met Dirk-Jan. En van 8 tot en met 9 uur nog altijd wordt verteld ook met Dirk-Jan Wachterveld. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur moment van rust. En van 10 tot 11 uur muzikale ontmoeting met Bert Michelsen. En van 11 tot 12 uur van aards tot eeuwigheid met Aad Duist.

0: Lonely Boy, een plaat van Paul Anka uit 1959 kwam deze plaat. Een gouden oude plaat. Ja, jeugdherinnering voor mij, want het is een plaat uit de platenbak van mijn vader. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vanochtend staat regionaal grijs met laaghangende bewolking, nevel en mist. Al vrij snel schijnt op veel plaatsen de zon. In het zuiden is er bewolkt en kan vrij snel een enkele bui voorkomen, lokaal zelfs met onweer. En later is ook elders een enkele bui mogelijk. Na het passeren van de buien breken vanuit het zuiden de zon weer door. En de wind waait uit het oosten tot zuidoosten en is matig van kracht. En daarmee wordt warme lucht aangevoerd. De temperatuur ligt rond het middaguur tussen de 21 en 24 graden. Nou, vanmiddag valt in het noorden lokaal nog een bui. Maar geleidelijk is het overal droog. Er is vrij veel hoge bewolking zichtbaar. Maar de zon is ook van de partij. En de zwakke tot matige wind draait geleidelijk naar het zuiden. En het wordt zomers warm met temperaturen van 27 tot 29 graden. In het oosten kan het zelfs 30 graden worden. En op stranden koelt het geleidelijk wat af door wind van zee. Nou, vanavond schijnt in het noorden en midden nog eerst de zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En volgen stevige regen- en onweersbuien. En daarbij kan veel regen vallen in korte tijd. En er kan ook zelfs nog hagelen. Ook zijn windstoten mogelijk. De temperatuur daalt langzaam aan het eind van de avond. Is het nog een graad of 20. Dus hou vanavond zeker het weer in de gaten. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de Rubettes.

Tonight. Ja, in plaats van de Rubets. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen 22 graden, dus qua temperatuur iets naar beneden. Een windkracht 3 uit het zuidwesten. Een zonje erbij, maar ook bewolking en kans op buien. Onweersbuien, dus morgen ook al let's zijn. Qua het weer dan. Zaterdag 21 graden met een windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. Een zonnetje erbij, maar ook bewolking en kans op een bui. 2 mm staat erbij. Zondag ja, 22 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan kan er ook een bui vallen. 3 mm staat erbij. Ook zeker, de zon is ook aanwezig op de zondag. Nou, qua weercijfers. Vandaag een weercijfer 8, morgen een 7. Zaterdag een weercijfer 8. En zondag een weercijfer 8. Dus ja, echt best wel hoge weercijfers, toch? Ja, we gaan straks een verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst nog een hele leuke plaat uit 1975. Hier is Mutt met Oh Boy.

0: The Californian Dreaming in plaats van de mama's en de papa's. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1997, Kabouter Plop wordt voor het eerst uitgezonden op de tv.
1: Plopperde, plopperde, plop!
0: Ja, dat gebeurde in 1997. En 2005, wereldrecord Polonaise dansen gevestigd te halen. Gebeurde in 2005 op deze datum. En 2022 in Zuidzijde komen 7 personen om het leven bij een vrachtwagenongeval. 7 mensen raken gewond. De Spaanse chauffeur rijdt van het dijk af en belandt in een drukbezochte buurtbarbecue. Gebeurde in 2022 op deze datum.

0: and Me, een plaat van Albert West. Straks na 8 uur bij Local FM weer Willem van der Belden op de radio met ja, eerst de ochtendmix en daarna het mannetje van de radio. Nou, we kijken even wat hij in zijn programma heeft. We gaan weer naar de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Even kijken wat staat hier. Van 8 tot 12 uur hoor je weer de mooiste zeezenderhits uit de jaren 60, 70 en 80 jaren bij het mannetje van de radio. Dus eerst de ochtendmix en daarna het mannetje van de radio. En verder hoor je diverse schijven van alle radiostations die toen op de Noordzee lagen. En met de vraag van de week kun je weer een mooie Local FM koffiemok winnen. Dus zeker de moeite waard. Dat is onder andere bij, ja, yes, bij de ochtendmix. En daarna bij ja, mannetje van de radio. En we gaan even kijken wat hij van schijven heeft. Eerst gaan we even deze schijf erbij pakken.
1: Look out! Doedelschijf!
0: Nou, wat zou de troedelschijf zijn? Instrumentale plaats, leuk hoor. Paul en Olivier. De Dolanus Melody, ik hoop dat ik goed uitspreek trouwens. En wat zou de alarmschijf zijn?
2: Is de nieuwe alarmschijf.
0: Pepper Lace met de Nice Chicago Dead. Die plaat die begint een beetje apart, hè? Die begint zo.

0: De man die zo hoog kan zingen, Paul De Vines. Your Baby and Your Baby Anymore. De treiter schrijft voor deze dag. En we hebben nog één, hè? Deze.
1: Mi amigo's lieveling.
2: What you need. A little love and understanding.
0: Love and understanding. And Gilbert's.
2: A little warmth to tell your soul. A gentle bird that softly sings.
0: Dat dus onder andere bij radio, dus mannetje van de radio. En ook eerst de ochtendmix en daarna mannetje van de radio bij Willem van den Belt. Mis het straks niet.

Movistar in plaats van Harpo. En straks na 12 uur weer Broodje Bal bij Local FM. We gaan ook even kijken wat Albert Vierhuis zowel in zijn programma heeft. Nou, we gaan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van januari 1984 en februari 1986. In het lunchpakket om 12:30 zit, dat is na het weekendweerbericht OMD met Maine of Orleans, ook een leuke plaat. En verder een aflevering met de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen en twee keer een oud Veronica alarmschijf. En onze douwtrapper is dit keer van de Pasadena Dream Band met Zandvoort. Dat is toch deze plaat? Ja, dat is deze plaat.

strand. Dat is de Hollandse Douwtrapper bij Broodje Bal. Straks hoor je dat na 12 uur bij Loco FM. Ja, we gaan nu weer richting 8 uur. Alweer bijna het einde van het eerste uur. Straks bij de Loe gaan we nog een uurtje verder. En bij de Loco gaat Willem van der Belt verder met de ochtendmix. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid. Dat doen we dit keer met James Last.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar al die files zijn niet langer dan 5 minuten. 1 uitzondering, de N50, Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Together in Electric Dream. Ja, lekker terug in de tijd. En wel in het jaar 1984. Wat een lekker begin van het tweede uur van de ochtendspits. Goedemorgen, welkom terug. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. De dagrecords. En qua muziek weer leuke platen. In het laatste blokje gaan we ook weer lekkere Nederlandstalige ballaten draaien. En dit keer van ja, Gerrit Dekzijl zie ik staan in Camarina. En Connie van der Bos, Rob de Nijs. Dus het wordt weer genieten. Ja, we gaan gelijk beginnen.

On the Outside. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de Wereldsteenpapierschaardag. Een eerbetoon aan het bekende handspel. En vandaag ook de internationale dag van het meer. Een dag stilstand bij het behoud van en belang van de meren wereldwijd. Dus vandaag ook de internationale dag van het meer.

Vamos a la playa. Echt zo'n zomerse plaat. Ja, het kan nog. Dus vandaar ook deze plaat. We gaan even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? We pakken even de donderdag erbij. Ja, we zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. En vandaag is hij aanwezig. Ja, ja, vandaag wel. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee. En hier staat nog Jeanette, maar volgens mij neemt Egbert het over. Maar ik weet niet zeker, misschien is Jeanette er ook wel. En dan Muziek Carousel, de non-stop hits. Tot 4 uur, dus van 2 tot 4 uur. Dan van 4 tot en met 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die populaire Nederlandstalige platen weer op een rij gezet in de top 30. Het Dek over Dieren van 5 tot 6 uur. En een uurtje factuurtje van 6 tot 7 uur. Kerkwerk van 7 tot 9 uur. En vanaf 9 uur tot en met 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doren.

0: I get the sweeting feeling, een plaat van Jackie Wilson. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Moet ik zelf even het weer erbij pakken. Ja, vanochtend start regionaal grijs met laaghangende bewolking, nevel en mist. Al vrij snel schijnt op veel plaatsen de zon. In het zuiden is het bewolkt en kan al vrij snel een enkele bui voorkomen. De lokaal zelfs met onweer. En later is er ook elders een enkele bui mogelijk. Na het passeren van de buien breekt vanuit het zuiden de zon weer door en de wind waait uit het oosten.

zon en vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en er volgen stevige regen- en onweersbuien. En daarbij kan er veel regen vallen in korte tijd en het kan ook nog zelfs hagelen. Ook zijn windstoten mogelijk en de temperatuur daalt langzaam. Aan het eind van de avond is het nog een graad of 20. Zo, tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Guus Meeuwis en Van Gans. Hier is een verliefd zijn.

Guus Meeuwis en Van Gant met Verliefd Zijn. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen 22 graden, dus qua temperatuur naar beneden 22 graden. Met een windkracht 3 uit het zuidwesten, een zonnetje erbij. Maar ook bewolking en wel kans op een onweersbui. Dus hou morgen het weer ook in de gaten. En zaterdag 21 graden met een windkracht 4 uit het zuidwesten. Dus een behoorlijk harde wind uit het zuidwesten. Een zonnetje erbij, maar ook bewolking. En wel kans op een bui, 2 mm staat erbij. En zondag 22 graden met een windkracht 3 uit het zuidwesten. En dan een zonnetje erbij, maar ook bewolking. En er kan ook een bui vallen, 3 mm staat erbij. Nou, qua weercijfers, vandaag een 8, morgen een 7, zaterdag een 8 en zondag een weercijfer 8. Dus best hoge weercijfers. En straks de verkeersinformatie van de ANWB, maar eerst de motors.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en afrit Barneveld een half uur, 8 kilometer langzaam rijden. Ook de A1 naar Amsterdam staat erbij tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer en 20 minuten. En tenslotte nog even naar de N50, Emmeloord-Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

Twisting by the Pole in plaats van de Dire Straits. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laatste is gemeten in 1931, was 4,5 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2019, was 32,8 graden. Dus ja, vandaag tegen 30 graden. Dus dan gaan we vandaag niet redden, denk ik. Ja, was in 2019 dus, 32,8 graden. De langste neerslagduur was in 2004, was 9,3 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in het jaar 1912, was 30,8 millimeter. Tot zover de dagrecords. Het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Dat duo onbekend. Maar ook Gerrit Dekzijl, Inca Marina, Connie van der Bos. En we beginnen met Rob de Nijs. MUZIEK

In Camarina met Viva España. En daarvoor Connie van der Bos met de 3 zomers lang. En Rob de Nijs met Hey Speelman. En het is alweer bijna 9 uur. Weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze een donderdagmorgen. Morgen vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks op de radio bij Lou FM. Het Muziekmuseum. En dit keer wel met Bart van Dijk. En ook middagmatinee. En dit keer met Egbert Bos of Jeanette, dat weet ik niet zeker. Maar ik heb al een berichtje gezien. Maar als dat voor vandaag is, weet ik niet. Maar ik denk dat Egbert straks in de studio zit. Dus met middag Mattie, nee. Ik wens iedereen nog een prettige radiodag. Veel luisterplezier. En wel weer tot morgen vroeg. We gaan nog Gerard Dekzijl draaien. En

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de weg wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog. Zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Sweet Love. En aan dit plaatje van Ferrari, daar heb ik bijzondere herinneringen aan. En ik kan in het kort wel even vertellen wat dat is. Ik was in de jaren 70, mocht ik plaatjes draaien aan een afkondiger, tenminste bij een piratenzender, de toenmalige Veluwse Jager. En nou ja, bij die piratenzenders natuurlijk bijna alleen maar Nederlandstalige muziek. Zo af en toe een Duitsertje. Maar de Engelstalige muziek, dat was niet aan de orde. En alleen er mocht één plaat wel gedraaid worden van de directeur van de Veluwse Jager. Cor van Ols was dat. En dat was deze, Ferrari met Sweet Love. Plaatje uit halverwege de jaren 70. Ja, dat klopt wel, toen was dat. Dus dit was de enige die dan toen gedraaid mocht worden. En die werd dan ook vaak gedraaid ook. Want ja, zo ging dat. En zo kon dat toen. Sweet Love van Ferrari en daarvoor de bottenschijf voor deze week. Son Milieu en Fields. Kijk eens aan. Dat was hem. Ja, inderdaad. Ik moest even kijken, want normaal gesproken hangt er een iets groter briefje waar de titel van de bottenschijf op staat. Dit is een heel klein briefje, dus ik moet bijna met mijn hoofd helemaal naar voren gaan om het duidelijk te lezen. Ja, ik had het eigenlijk uit het hoofd moeten leren. Son Milieu dus wordt gebotterd deze week met Fields. Het is inmiddels 14 na 9. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij de donderdag aflevering van het Muziekmuseum. Eerst eventjes, voordat ik het vergeet, collega Willem Vlieger bedanken. Hij zat gisteren hier achter de microfoon van het Muziekmuseum. En Willem, dank daarvoor. En ja, dan moet ik ook nog even mijn verontschuldigingen aanbieden aan collega Drie Smit. Want, ik had het helemaal vergeten door te geven aan Dries dat ik er niet zou zijn. En vandaar dus dat Dries het gisterochtend wel aankondigde. En dan kun je misschien zeggen, ja, maar ziet die Smit dan niet dat Vlieger er is in plaats van Van Dijk? Nou ja, Dries die zit met de ochtendspits, dat heb ik wel eens vaker verteld. Of dat hebben we wel eens vaker verteld. In een ander studio, de Polderstudio. En hij kan wel goed in de verte kijken, maar zover kan hij nou ook weer niet kijken. Dus vandaar dat hij het gisteren verkeerd aankondigde. Heel buiten zijn schuldom, want nogmaals, ik had het niet doorgegeven. Dus nogmaals, sorry daarvoor, Dries. Nou, vanochtend heeft hij het wel goed doorgegeven. En want nu zit ik hier. Nou, in ieder geval Willem, dus bedankt daarvoor en excuses aangeboden aan Dries. Vanochtend, ja, van 7 tot 9, de muzikale ochtendspits met collega Smit. We zijn weer helemaal op de hoogte. We zijn aangenaam wakker geworden met natuurlijk de ochtendspits muziek. De verhaaltjes van Dries daar tussendoor, de verschillende items, de vaste dingen en natuurlijk ook de records, de dagrecords en de weercijfers. Kortom, we zijn weer helemaal op de hoogte. En wat Dries betreft, hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Ik zal nog even te kijken naar dat Hollandse kwartiertje. Ja, want hij heeft dus wel gedraaid. En dan moet ik even kijken. Gerrit, ik ben Gerrit Deksel en Rode Roos op Witte Zijde. En ja, zuster Ursula, daar is die niet aan toegekomen. En ook nog iets van Aldi Timmermans. Nou, die zal ik zien of ik die straks in het middelste uur van het Muziekmuseum kan draaien. Het uurtje Poldergoud. In ieder geval, Dries, bedankt voor de show. En morgen vroeg is hij er weer tussen 7 en 9. Ik pak zo dadelijk de krant erbij, de voorpagina van de Stentor. En niet alleen de voorpagina, want verderop in de krant ook weer aandacht. Ja, of nog steeds aandacht voor het overlijden van Dolly Parton. Ja, gisteren kon ik daar niks over zeggen en ook geen muziek van draaien, omdat ik er gisteren niet was. Maar dat kan vandaag wel, want ja, staat weer een heel groot stuk in de krant over Dolly Parton naar aanleiding van haar overlijden. En ik heb ook nog wat informatie gekregen van Gert-Jan Mulder, onze toch nog steeds countryman hier bij Lou FM. En Gert-Jan heeft mij ook wat toegestuurd. Hij zegt dat is misschien wel leuk om te melden voor de luisteraar. Dus dat zal ik straks ook doen. Nou, de voorkant van de krant dus. Het uitgebreide weerbericht komt langs tussen 10 en 11. Een uurtje verstaanbare liedjes, oftewel poldergouds. En dan om 11 uur alweer het derde en laatste uur van vandaag en van deze week van het Muziekmuseum. Hey, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Cliff Richard en Some People. Fijn dat je luistert naar Lou FM en blijft luisteren. Ja. Niet denken, oh, het is af en toe even een liedje wat niks aan is. Ik schakel gauw even over naar wat anders. Nee, nee, niet doen. Gewoon blijven luisteren naar Lou FM. Tot 12 uur dus. Het enige echte muziekmuseum.

0: Viola Wills en Gonna Get Along Without You. Nou, het is inmiddels 21:55. Je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. We zijn toe aan de voorkant van de Stentor. Donderdag 27 augustus 2026. Gelukkig heb ik dubbel glas. Betreft een akkefietje in Apeldoorn. Want wapens, zwaar vuurwerk. Mogelijk een drugslab. In een flat in Apeldoorn komt van slapen weinig terecht wanneer de politie midden in de nacht een inval doet. 100 bewoners moeten daar hun huis uit. De snelweg bij Wezep lag bezaaid met brokstukken nadat een bus vol Duitse scholieren achterop een bestelbus reed. De politie deed de hele dag onderzoek. En hoe deed ze dat? Nou, iets verderop in de krant wordt dat uit de doeken gedaan. Aantal vragen, ook aan een politiewoordvoerder. Wat wordt er nou precies onderzocht? Hoe gaat het? En wat kun je daaruit opmaken? Nou, iets verderop in de krant het hele verhaal. Dan een wolf, die loopt door Apeldoorn, maar ook door Wenum-Wiesel en ook door Epe, volop onrust. En wat nu? Verjagen met een vraagteken of toch afschieten met een nog groter vraagteken? In het regiogedeelte van de krant het complete verhaal. Dan ook nieuws over de natuurramp die Nepal treft. Een vloedgolf vaagt daar hele dorpen weg en onder de vermiste toeristen, onder de 644 vermiste toeristen, maar dat getal dat verandert bijna per uur, zijn ook twee Nederlanders onder die vermiste mensen, dus na overstromingen, zoals ik al zei, in Nepal. Duizenden baby's krijgen een dubbele achternaam. Wat is daarmee aan de hand? Nou, een eeuwenoude gewoonte brokkelt af. Een voorbeeldje. 10 jaar lang heette Saar van Achteren Bleckenhorst. Maar sinds het mogelijk is om een samengestelde achternaam te dragen, kreeg Saar die van haar vader erbij. En haar vader heette van zijn eigen naam Balieu. Nou, kijk eens aan. En deze Saar heeft dus nu een dubbele achternaam en zij is niet de enige. Het schijnt vooral in het Gooi heel erg aan te slaan, die dubbele achternamen. Ja, daar hebben ook al heel veel jongens en meisjes dubbele voornamen, maar dus ook nu de dubbele achternamen in het Gooi en ook in Amsterdam-Zuid. Nou, kijk eens aan. Daar is dat ook in de mode, om het zomaar eens te noemen. Dan sport. Liz Olde Bolhaar. Ze is inmiddels 24 en ze hielp als tiener haar zieke ouders. En nu is ze speelster van het seizoen bij Kwik. Het gaat over volleybal. En nou weet ik het niet zeker, maar nou meen ik zo uit het blote hoofd dat Kwik de volleybalvereniging uit Raalte is. Maar het kan ook ergens anders vandaan komen. Maar in ieder geval achter Zwolle. Daar volleybalt ze en dat gaat heel goed. Dan, ja, Dolly Parton. Herinneringen aan het optreden van Dolly Parton in Zwolle. Dat was in 2007. En ja, mensen die daarbij geweest zijn en die het later ook gevolgd hebben. Er was een zogenaamde playback-rol of een playback-rel. Want ja, playbackten ze daar nou of zong ze live? Nou ja, er is een verslaggever van het AD toe bij geweest en die heeft het hele verhaal erover geschreven. En ook over dat optreden van Dolly Parton in Zwolle. Een zogenaamd kippenvel moment. Nou, iets verderop in het muziekmuseum zal ik ook aandacht besteden aan Dolly Parton. Aantal dagen geleden overleden is al heel veel aandacht aan geschonken. Ook hier bij Lou FM. Morgen zelfs een heuse special over Dolly Parton. Maar straks ook iets meer nieuws. Want ik zei al van Gert-Jan Mulder, onze countryman hier bij Lou FM. Gert-Jan die had altijd zijn op donderdag country programma. Alleen ja, dat is die voor de country liefhebbers jammer genoeg mee gestopt. Maar hij houdt mij toch nog enigszins op de hoogte met echt een nieuwtje over Dolly Parton. En ja, nou, dat zal ik straks noemen. En dan, ja, een inkoppertje. Dan komt er ook een liedje van Dolly Parton. Hey, gewoon blijven luisteren naar Lou FM.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

De Bee Gees en de Spiks en de Specks brengt ons bij het uitgebreide weerbericht en er staat boven warm en benauwd. Vandaag wordt namelijk de warmste dag van de week met zo'n 26 tot 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheid kan het wat benauwd aanvoelen. Lokaal kan er zelfs een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. In de loop van deze donderdagavond en ook de komende nacht trekt een grootschalig onweerssysteem vanuit het zuiden over het land. Hierbij is kans op veel regen in korte tijd, windstoten en ook hagel. De buien die zorgen ervoor dat de warmte wordt verdreven en vanaf morgen vrijdag wordt het dagelijks een graad of 22. Daarbij blijft het wisselvallig met op vrijdag nog kans op stevige onweersbuien. Nou, bij de Telegraaf.

0: En ik weet nog uit een grijs verleden. Ik mocht daar ook verschillende keren rondlopen met een microfoon in de hand. En voor het journaal van, ik meen dat dat toen 's avonds 9 uur was en de reclameboodschappen daarvoor, was het nog prachtig weer. En het uur werd afgesloten. Nou, tot zo dadelijk na de reclameboodschappen en het journaal. Nou, en tijdens dat journaal, het begon me toch te regenen en er barstte een noodweer los. Heel verschrikkelijk. En dat betekent dat ook meteen de radio-uitzending werd afgelast. Nou, ik hoop voor vanavond, de collega's daar van de andere omroep, dat ze vanavond iets beter weer hebben. En zeker degene die dan buiten daar rondlopen. Ja, in de studio daar is het hoog en droog. Maar als je daar in het noodweer rondloopt met je apparatuur en met je microfoon, dan is dat niet prettig. Nou, we hopen er maar het beste van.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Matthews Southern Comfort. Ja, een beetje een ingewikkelde naam. Waar die naam vandaan komt, weet ik ook niet. Maar het plaatje dat heette Woodstock. Je luistert naar Lou FM. En blijf luisteren, hè. Ik kreeg zojuist een appje. Komt er vandaag ook de column van Arnold Bergmans langs. Oh, ja. Ik weet niet of Willem die gisteren ook heeft voorgelezen. Dus ik kan dat ook niet nakijken. Nou, in ieder geval, ik wacht even.

Rolling Stones en Angie, 9:13. Louis van Amsterdam staat aan en hou hem aan. Ja, meer politie nodig bij snelwegprotest. Want de Nederlandse politiebond, de NPB, steunt de oproep om bij snelwegblokkades strafrechtelijk op te treden. Volgens de bond is dat wel alleen uitvoerbaar als er, en daar heb je het al, voldoende agenten beschikbaar zijn. Anders wordt een bestuurlijke afspraak in de praktijk opnieuw een extra opdracht voor politiemensen die nu al structureel overvraagd worden. Burgemeesters, het OM, de korpschefs van politie en minister van Justitie David van Weel hebben afgesproken dat bij een blokkade van snelwegen of het spoor strafrechtelijk wordt opgetreden. Nou, kijk eens aan. Ja, de plannen zijn er en of dat ook in de praktijk allemaal doorgaat, dat is nog afwachten. Ja, manschappen tekort. Dan, ja, er is wat water naar beneden gekomen. Ja, nog niet overal voldoende, maar de pleziervaart die kan bijna overal weer gewoon door de sluizen heen. De zogenaamde schutbeperkingen bij sluizen zijn ingetrokken omdat meer regen wordt voorspeld. De waterstand van bijvoorbeeld het IJsselmeer was erg laag, maar schommelt nu rond de ondergrens van het zomerpeil. Gisteren werden trouwens wel preventieve maatregelen genomen bij de dijk langs de Broekermeringsloot, waar scheuren in zijn ontdekt door de droogte. Op de Waddenzeedijken, op Texel en op het vasteland blijft het nog wel verboden om vee te laten grazen.

The Police and the Three Degrees hoorden we met When Will I See You Again. Ja, het zal je niet ontgaan zijn. Dolly Parton, de country legende, is overleden. En voor de goede gang van zaken, morgenochtend, vrijdagochtend tussen 10 en 11, een Dolly Parton special in het seniorenprogramma 50 Plus. Ik weet niet wie het presenteert. Ik denk dat Jeanette dat morgen doet. Want die zit hier dan in de studio. Dus daar ga ik maar vanuit dat die ook het programma presenteert. Morgenochtend dus, als je ervan houdt, country muziek en de muziek van Dolly Parton. Een terugblik dus op Dolly Parton. En natuurlijk met de Dolly Parton muziek. Morgenochtend, vrijdagochtend tussen 10 en 11 hier op Lua FM in het seniorenprogramma 50 Plus. Nou, ik zal niet al te veel informatie nu gaan vertellen, want in de krant van vandaag ook weer een aantal artikelen over Dolly Parton. Want ja, dat zal Jeanette dan morgen ook ongetwijfeld willen doen. Maar toch eventjes wat uitspraken van haarzelf. Want de country-legende Dolly Parton, die heeft gezegd: de songs, dat zijn mijn kindjes. Oftewel de oude dagsvoorziening van mijn familie. En Dolly heeft ook gezegd: als ik 100 ben, dan hoop ik nog steeds op te treden. Nou, de 100 heeft ze niet gehaald, zoals inmiddels bekend. Ze zei ook van haarzelf: ja, ik ben een klein vrouwtje met te veel make-up, te veel haar en te korte rokjes. That's me. Nou, kijk eens aan. Dan een optreden van Dolly Parton in Nederland in Zwolle, want ze had meer dan 30 jaar niet in Nederland opgetreden en koos in 2007 verrassend genoeg Zwolle uit voor haar comeback concert. De countryster werd in Zwolle laaiend enthousiast onthaald. Nou, kijk eens aan. En daar waren heel veel fans, een hele schare fans. Nou, dan zei ik al, Gert-Jan Mulder heeft mij ook nog wat informatie toegestuurd over Dolly Parton. Nou ja, Gert-Jan, dank voor het toesturen. Alleen, ja, ik zal het niet allemaal opgenomen. Misschien dat Jeanette dat morgenochtend beter kan gebruiken. En dan is dat dubbel. Hoewel, dat kan ook geen kwaad hoor. Maar één dingetje wil ik dan toch wel vertellen wat Gert-Jan Mulder, onze Lou FM country specialist, mij heeft toegestuurd. Hij zegt: Bart, dat moet je even aan de luisteraars vertellen. Dolly Parton, als ze sliep, dan lag ze op haar rug. Kijk, dat is tenminste informatie, daar heb je wat aan. Dank aan Gert-Jan Mulder dus voor het mij toesturen van een aantal van die one-liners van Dolly Parton. Hier is ze op Lou FM in het Muziekmuseum. Dolly met You Are.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: Rob de Nijs en dagzuster Ursula daarvoor. De bottenschijf voor deze week. Zon, milieu en feels. Het is inmiddels 10:10. Van harte welkom bij een uurtje verstaanbare liedjes op de radio. Uurtje poldergoud, Nederlandstalige platen. We hebben wat informatie daartussendoor. En ik zie ook dat Rotterdam-Zuid vanochtend in alle vroegte is wakker gemaakt door een militaire oefening. Er waren mensen die dachten dat er een heftige bankoverval gaande was of zoiets. Maar het was dus een militaire oefening. Nou, verder ook natuurlijk de vooruitblik op het weer wat eraan zit te komen zullen we straks ook nog even erbij pakken. En ik heb zojuist ook van Jeanette de bevestiging gekregen. Inderdaad, morgenochtend tussen 10 en 11 in het seniorenprogramma 50+. Een uur lang aandacht naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton. Muziek en anekdotes. En misschien komt die uitspraak van Gert-Jan Mulder, die hij mij toestuurde, ook nog wel eventjes weer langs. En wat meer van die one-liners. Er is heel veel over te vertellen over Dolly Parton. En morgen dus tussen 10 en 11 hier op Lou FM. Op de vrijdagmorgen bij Senioren 50+. Een uur lang Dolly Parton. Dan kreeg ik ook de bevestiging van Jeanette over de column van Arnold Bergmans. Nee, die kun je straks gewoon ongeveer 10:30 doen. Want die is gisteren niet door Willem behandeld. En dus dat kan straks ook. En ik heb hem inmiddels toegestuurd gekregen. Er staat boven maandagmorgen. Ik zal even doorlezen dat ik weet waar het over gaat. Want ja, het is natuurlijk vandaag donderdagmorgen. Maar maandagmorgen de column. Ook op de website van loumedia.nl. Dus als je mee wilt lezen of vast wilt weten waar die over gaat, dan kun je hem vinden. De column maandagmorgen. Nou, wat hebben we nog meer te vertellen? Nou, op dit moment niks. Ik zou zeggen, gewoon blijf luisteren.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Jan Smit en Tranquilo. Ja, rustig maar Jan. En daarvoor de Selina's met Wil je met me dansen? Zo dadelijk ook nog even aandacht. Ja, eerst een ander berichtje, dan een liedje. En dan gaan we, of ga ik aandacht besteden nog eventjes. Even terug naar eergisteren. En dat was de muzikale felicitatie voor Gijsje Franken in Hulshorst. Kom ik straks even op terug, want ik was toen niet helemaal compleet. Dus bij deze. Gijsje, zo dadelijk meer nieuws daarover. En ik hoop dat ik dan wel compleet ben. Maar eerst het volgende. Want 50 huishoudens in Elburg kunnen de huur niet meer betalen of bijna niet meer betalen. Want bij 50 huishoudens in Elburg, ja, weer een mooi rond getal, is aan het eind van de maand te weinig geld over voor de huur en vaste lasten. En dat is relatief gezien ruim 2 keer minder dan het landelijk gemiddelde. Met andere woorden, hier valt het nog mee. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het zijn trouwens cijfers over 2024. Zo'n situatie heet een betaalrisico. Er is dan te weinig geld over voor de vaste lasten zoals huur, gas en licht. Bijna alle Nederlanders met een betaalrisico hebben een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en komen in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning met een lage huur. Maar niet iedereen met een laag inkomen woont in zo'n woning met een lage huur. Zo vertelt Frederik Westerberg, zij is beleidsmedewerker bij de Woonbond. Sommige huishoudens wonen al langer in hun huidige woning of hun inkomen daalde pas later, bijvoorbeeld door pensionering of na het overlijden van een partner. Dan houden deze huishoudens vaak weinig financiële ruimte over. Het gevolg? Weinig lucht voor een tegenvaller, zoals een hogere energierekening. Vergeleken met Oldebroek, Neder-Betuwe en Twente-Rand, en dat zijn gemeenten met een vergelijkbaar inwonersprofiel, gaat het hier in Elburg om 52 huishoudens met een betaalrisico per 10.000 huishoudens tegenover gemiddeld 74 in de 3 genoemde gemeenten. Zulke verschillen tussen vergelijkbare gemeenten hebben niet 1 simpele oorzaak, zegt Westerberg. De samenstelling van de woningvoorraad en de lengte van wachtlijsten voor huurwoningen met een lage huur spelen daarin volgens haar zeker een rol. En mogelijk ook welke huurprijzen de corporatie vraagt en hoeveel extra hulp de gemeente biedt aan inwoners met een laag inkomen. De cijfers laten ook zien wie een betaalrisico vaak treft. Namelijk, huishoudens met een betaalrisico, het grootste gedeelte daarvan is alleenstaand of een gezin met kinderen. Dat dus over de cijfers die er nu bekend zijn gemaakt over 2024, over de huishoudens in Elburg die de huur niet meer kunnen betalen of bijna niet meer.

die was helemaal nog niet aan de beurt. Nee, dat is jammer, want ik had gekozen voor Aldi Timmermans en Henk Wijngaard met Geloof, Hoop en Liefde. Die komt pas hierna. Dus sorry voor die mensen die schrokken en die denken, oh, is het nu al zover, Gijsje? Nee, dat komt zo dadelijk.

Nou, fijn om te weten. Ik kom terug van Addy Timmermans. En ja, we hoorden net al een klein stukje van Hendrik Wijngaarden, Geloof, Hoop en Liefde. Maar die komt nu helemaal. Dus, en dat heeft te maken met de uitzending van het Muziekmuseum van eergisteren. Afgelopen dinsdag, toen draaide ik een muzikale felicitatie voor Gijsje Franken in Hulshorst. Nou, werd gefeliciteerd namens haar man Gerrit, maar ook namens de kinderen. En ja, dat moest ik even uit het hoofd doen. Dus ik moest even met de ogen dicht zitten. En dan de verschillende kinderen daar van de familie Franken, nou ja, voor in gedachten voor me halen. Zodat ik de namen kon noemen. En toen heb ik dus behalve manlief Gerrit ook genoemd Marjan en Harry. Maar ook Gerald en Janine en Johan. En toen kon ik niet op de naam komen van de oudste zoon. En die heb ik dan gemakshalve maar Jan genoemd. Maar ik wist toen al, er klopt iets niet. En Gijsje als door een wesp gestoken, die reageerde. Ja, maar de oudste die heet Henry. Kijk, zie. En ja, toen wist ik het ook weer. Alleen toen kon ik dat niet meer even verbeteren op de radio. Dus daarom doen we het nu. Gijsje, ik hoop dat het zo goed is. Nogmaals, maar Jan en Harry, Gerald, Janine, Johan en Henry en natuurlijk ook Gerrit. Nou, en dan toch nog maar weer even dat plaatje van Hendrik Wijngaarden. Geloof, hoop en liefde. MUZIEK

Hendrik Wijngaarden, afgelopen dinsdag dus muzikale felicitatie voor Gijsje Franke. Geloof, hoop en liefde. En Gijsje is er inmiddels wel achtergekomen dat een heel eind lopen was van Canada naar Nederland. Maar ja, dat is flauwekul natuurlijk. In ieder geval, afgelopen dinsdag was ik niet helemaal compleet met het lijstje van de kinderen. Dus ik hoop dat het nu wel goed is. Marjan en Harry, Gerald, Janine, Johan en ook Henry. Nou, en natuurlijk Gerrit Manlief was ook bij het lijstje genoemd. Nou, ik hoop dat ik zo volledig was. Zo dadelijk gaan we een plaatje draaien van Rutger van Barneveld. Zomer, zon en strand. En daarna is het tijd voor de column van Arnold Bergmans. MUZIEK

0: Rutger van Barneveld. De zomer, de zon en het strand. Het is inmiddels door de klok van 10:30. En zoals beloofd, tijd voor de column van Arnold Bergmans. En ja, ik heb het al wel eens vaker iets verduidelijkt. En voor diegenen die denken, ja, wat is er voor gedoe met die paarden? Nou, Arnold die is samen met zijn vrouw Mar werkzaam bij de manege in Nunspeet. En altijd tussen de paarden, ondanks dat hij al met pensioen is. Hè? Laten we dat even goed in de gaten houden. Want kort geleden, toen in zijn column, heeft hij ook zijn juiste leeftijd bekendgemaakt. Ik zal dat niet weer noemen, want dat, voor sommige mensen is dat hard. Als dan de enigszins gevorderde leeftijd op de radio wordt genoemd. Oh god, ben je al zo oud? Nou, dus ik zal het niet doen, Arnold. Maar in ieder geval, de column staat op de website van loumedia.nl, geplaatst door Jeanette. En die heeft mij erop attent gemaakt. De column, daar staat boven, maandagmorgen. Maandagmorgen, voor sommigen een dag waarop de wekker te vroeg gaat. Voor mij, Arnold dus, is het moment waarop de stal weer begint te leven. De eerste ronde tussen de paden. Voeren, binnen eten geven, buiten eten geven en ondertussen controleren of iedereen tevreden is. Althans, tevreden volgens de normen van het paard. Daarna de mest, een schone stal of een paddock geeft een mens een verrassend goed humeur. De shovel vol, leegmaken en weer verder. Zo simpel kan geluk soms zijn. Buiten komt de Veluwe langzaam op gang. De ochtendzon schuift voorzichtig over de bomen, terwijl de shovel met zijn vertrouwde gebrom duidelijk maakt dat ook hij aan zijn maandag is begonnen. Tussen dat alles door hoor je paden hinneken, deuren opengaan en de eerste klanten arriveren. Een praatje hier en een lach daar. De vakantiegangers druppelen binnen en voor je het weet is de rust van de vroege ochtend veranderd in de gezellige drukte waar ik zo van houd. En terwijl ik daar tussen de paden sta, denk ik wel eens, wat wil een mens eigenlijk nog meer? Op mijn leeftijd, ja, daar heb je het, ontdek ik steeds meer dat genieten niet in grote dingen hoeft te zitten. Het zit in bezig zijn, in mensen om je heen, in dieren die je vertrouwen en in het gevoel dat je iets bijdraagt. Dus pakken we de maandag gewoon aan. Zowel de medewerkers als ook de vrijwilligers. Niet te veel nadenken, handen uit de mouwen, ogen open en vooral blijven genieten. Want zolang je met plezier je bed uitkomt, is iedere nieuwe week eigenlijk een cadeautje. En soms zit daar gewoon een shovel vol mest bij. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Oh, nou, dat moest er nog even achteraan. Raymond Barends en Dansen in de Zomer. Daarvoor dus de column van Arnold Bergmans. En nogmaals, ook op de website van loumedia.nl. Daar kun je de column van Arnold nog eens nalezen. En er staat boven maandagmorgen. Ja, ik moet er nog eventjes iets bij verduidelijken. Want ja, er wordt ook gesproken over een shovel vol mest. Nou, voordat mensen nu denken, oh god, hij op zijn leeftijd... Krost hij daar nog rond met een shovel? Laat hem maar oppassen. Nou nee, dat doet zijn vrouw maar. Dus die rijdt met de shovel. Dus hij staat er alleen maar bij en hoort het snorrende geluid van de shovel. Hij mag wel de bak van de shovel volgooien, maar hij rijdt er zelf niet mee. Dat doet dus maar. Ja, we hadden zojuist al het verhaal over de inwoners van Elburg met betalingsproblemen. En ongeveer 130 inwoners van Elburg betalen al zeker 6 maanden geen zorgpremie meer. Zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat zijn er iets meer dan een jaar geleden. Landelijk stijgt het aantal mensen met 6 maanden betalingsachterstand op hun zorgpremie nu al 3 jaar op rij. Eind vorig jaar waren het er meer dan 180.000 en Elburg volgt die trend inmiddels dus ook. Als je meer dan 6 maanden achterloopt, gaat je zorgpremie automatisch omhoog en dat is dit jaar dus naar €172,70. Per maand. Waar mogelijk wordt dat bedrag rechtstreeks op je salaris of pensioenuitkering of een andere uitkering ingehouden. En ook je zorgtoeslag gaat er direct aan op. Nou, de bedoeling van die hogere premie is dat mensen sneller geneigd zijn om een betalingsregeling met hun verzekeraar te treffen. Maar volgens de Consumentenbond is het effect juist averechts. De problemen worden groter in plaats van kleiner. Ook de zorgverzekeraars en het CAK, de overheidsinstantie die de verhoogde premie int, ja, die willen van de hogere premie af. Maar daar komt het, om dat te regelen moet de Tweede Kamer de zorgverzekeringswet aanpassen. En daar zal ongetwijfeld veel tijd overheen gaan voordat die er überhaupt aan toe zijn. En ja, dan moet dat ook nog maar weer even gesnapt worden door de Tweede Kamerleden. En voordat die aanpassing er echt is. Dus voorlopig nog even betalingsproblemen.

en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken.

0: Oh, het Cooldown Café samen met DJ Stefan en Hey Baby. En daarvoor hadden we de nieuwe plaat van Marco Schuitmaker. Nou ja, nieuwe plaat is alweer een paar weekjes oud. Lou Soe. Bingo, liefhebbers, opgelet. Want de vakanties zitten er voor de meesten inmiddels weer op. En we genieten nog even lekker van de laatste zomerse dagen. Ook de bingo-vakantie op de Hoge Enk is voorbij. En hoe kunnen we het nieuwe bingo-seizoen beter beginnen dan met een echte knaller? De jackpot, namelijk heerlijk vol. En zaterdag 5 september gaat die er beslist uit. Dat belooft dus een spannende en vooral gezellige bingo-avond te worden. Zorg dat je erbij bent, want wie weet ga jij wel met de felbegeerde jackpot naar huis. Het vindt allemaal plaats in het buurtgebouw Ons Huus op de Hoge Enk. Aanstaande zaterdag over een week, 5 september dus, en het begint 's avonds om 19:30. Moet je daarop een houtje bijten? Nou nee, dat ook weer niet, want de cafetaria is ook weer geopend. Ons Huis is daarom al ruim voor aanvang van de bingo open. Kom gerust wat eerder voor een hapje, een drankje en natuurlijk alvast een beetje voorpret. Nou, namens de organisatie, tot zaterdag 5 september. En vergeet niet, de jackpot die gaat eruit.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luisteren wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender.

Jannes en Bella Maria. Ik zou bijna zeggen, als we de liedjes van Jannes beluisteren, als het beestje maar een naam heeft. Hey, bijna het eind van het uurtje Poldergoud. Dat betekent dat we zo dadelijk nog één liedje gaan draaien. Daarna is het tijd voor het journaal van 11 uur. Gevolgd door een blokje reclame. Dan de bottenschijf voor deze week. Zon, milieu en feels. En daarna spreken we elkaar voor het derde uur van vandaag. En van deze week van het Muziekmuseum. Wat voor nieuws we hebben straks tussen de muziekjes door. Ja, ik moet nog eventjes wat bij elkaar zoeken. Ik heb de krant hier nog liggen. Dus ongetwijfeld voldoende berichtgeving straks tussen de muziek door. Blijf gewoon luisteren naar Lou FM. En tot aan het journaal van 11 uur. Tijd voor Dana Winner. En zij zingt over de 7 regenbogen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Diesel en Solito Summer Night. En de bottenschijf voor deze week, Son Milieu, kwam ook weer langs met Feels. Ruim 12 na 11, welkom bij het derde en laatste uur van het Muziekmuseum. Betekent muziek en info. Kijken straks ongeveer 11:30 nog even naar het weer van dit moment. En wat er verwacht wordt, nou, dat is niet echt om er over naar huis te schrijven, maar nou ja, het kan nog meevallen. In ieder geval straks ongeveer 11:30. We hebben ook nog nieuws over het afscheid van de jeugdburgemeester hier in Elburg. En laten we dat bericht er maar eventjes bij pakken. Na een bijzonder jaar neemt Mira afscheid als jeugdburgemeester van de gemeente Elburg. Een jaar waarin ze volop betrokken was bij de gemeente en ook haar inwoners. Ze opende een nieuwe speeltuin. En ook een pump track. Ze liep mee met het defilé van de wandelvierdaagse. En ze verwelkomde Sinterklaas. Maar ze hielp ook bij de doop van de EB25. En was aanwezig bij de opening van Vesting Val. En dat is nog maar een greep uit alle bijzondere momenten. Zelfs een burgemeesterswisseling maakte ze van dichtbij mee. Maar voor Mira ging het jeugdburgemeesterschap om meer dan aanwezig zijn bij officiële momenten en het dragen van de ambtsketen. Ze wilde vooral de stem van kinderen en jongeren laten horen. Juist daarin bleek de huidige invulling van het jeugdburgemeesterschap niet altijd voldoende ruimte te bieden. En daarmee laat Mira ons iets waardevols na. Een belangrijke vraag voor de toekomst. Hoe zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren niet alleen worden vertegenwoordigd, maar, nu komt het, ook echt kunnen meepraten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn? En welke rol kan dan een jeugdburgemeester daarin spelen? De komende tijd wordt er gekeken hoe kinderen en jongeren meer invloed en een sterkere stem kunnen krijgen. Ook de gemeenteraad die buigt zich over de toekomstige invulling van het jeugdburgemeesterschap. Daarom, en nu komt het, wordt voor het komende jaar niet direct een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. En dan hoop ik één ding, dat de gemeenteraad daar toch echt serieus mee aan de gang gaat. Hoe zou ik daarover kunnen twijfelen? Nou ja, nogmaals, ik hoop dat ze serieus werk ervan maken dat jeugdburgemeesterschap en voor het komende jaar dus niet een nieuwe jeugdburgemeester. En als er van uitstel maar geen afstel komt.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: Dionne Warwick en All the Love in the World. En The Promise You Made werd bezongen door Kok Robin. De christelijke muziekvereniging TOG Het Harde start maandagavond 7 september met een nieuwe methode om kinderen en andere belangstellenden kennis te laten maken met muziek. De vereniging wil hiermee laten zien dat samen muziek maken voor iedereen toegankelijk kan zijn. De christelijke muziekvereniging TOG Het Harde start dus maandagavond 7 september met een nieuwe methode om kinderen en andere belangstellenden kennis te laten maken met muziek. De vereniging wil hiermee laten zien dat samen muziek maken voor iedereen toegankelijk kan zijn. Ja, deze alinea had ik al een keer gehad, maar ja, ik denk om er nu halverwege mee te stoppen, dat schiet ook niet op, dus vandaar 2 keer. De afgelopen periode bezocht TOG verschillende scholen met muziekworkshops. Kinderen konden daar kennis maken met muziek en verschillende instrumenten. Wie enthousiast is geworden, maar ook wie niet aan een van de workshops heeft deelgenomen, kan zich toch aansluiten bij dit nieuwe initiatief. De lessen zijn bedoeld voor deelnemers vanaf 8 jaar en vinden plaats op maandagavond van 6:30 tot 7:15. Onder begeleiding van ervaren docenten leren deelnemers verschillende instrumenten kennen en ontdekken ze hoe het is om samen muziek te maken. Voor TOG draait het daarbij niet alleen om het leren bespelen van een instrument, nee, samen spelen, plezier beleven aan muziek en jezelf muzikaal ontwikkelen staan centraal. De vereniging hoopt zo nieuwe muzikanten enthousiast te maken en hen stap voor stap kennis te laten maken met het verenigingsleven. TOG bestaat inmiddels meer dan 100 jaar en wil die muzikale traditie graag doorgeven aan een nieuwe generatie. Belangstellenden die een keer willen meedoen of meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de vereniging. En meer informatie is te vinden via www.tog-tharde.nl. Meer informatie over TOG, kijk naar www.tog-tharde.nl.
1: Muziekmuseum, waar herinneringen klinken.

De Bellamy Brothers, if I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Zo dadelijk het uitgebreide weerbericht en kreeg ze juist ook nog de actuele temperatuur mee in de schaduw uit Duitsland. De moezel al daar en ja, waarom het in de schaduw daar zo warm is, weet ik ook niet. Kan door bepaalde activiteiten natuurlijk komen. En laten we maar even vast een liedje draaien voor de mensen die daar aan de moezel bij de bed and breakfast van Ruud en Birdie zijn. Als ik het allemaal goed begrepen heb, is Ron daar met zijn reisgenoot. En eerder heb ik al gemeld dat hij daar met de RS6 heen ging. Maar dat schijnt dus niet meer zo te zijn. De RS6 is toch iets te veel boetegevoelig en hij is nu gewoon met een X3. Nou, kun je ook mee tevoorschijn komen hoor. Dus wat dat betreft, Ron, helemaal niks mis mee. Nou, speciaal voor de aanwezigen daar aan de moezel is hier Gloria Gaynor. MUZIEK

0: Gloria Gaynor, zoals ik net al vertelde, speciaal voor Ron en de partner. En I Will Survive brengt ons bij het uitgebreide weerbericht. En er staat boven warm en benauwd. Vandaag wordt namelijk de warmste dag van de week met zo'n 26 tot 30 graden. Maar door de hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Lokaal kan er vandaag een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen, maar een groot gedeelte van de dag verloopt droog en vrij zonnig. In de loop van deze donderdagavond en ook de nacht van donderdag op vrijdag trekt een grootschalig onweerssysteem vanuit het zuiden over het land. Hierbij is de kans op veel regen in korte tijd, windstoten en hagel. Die buien die zorgen ervoor dat de warmte wordt verdreven. Vanaf morgen, vrijdag, wordt het dagelijks een graad of 22. En daarbij blijft het wisselvallig met op vrijdag nog kans op stevige onweersbuien. Nou, ik kreeg net dus, zoals ik al vertelde, een berichtje vanaf Zuid-Duitsland, de Mosel. Of zoals het daar heet, de Mosel. Ja, en daar is het op dit moment 25 graden in de schaduw. Hij het al heurt.
1: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.

De Digimens Band en Let's Go to the Beach. Naar aanleiding van de temperatuur die ik doorgaf daar in Zuid-Duitsland, de Mosel. 25 graden in de schaduw, kreeg ik hier een appje. Waarschuw de mensen daar maar, want ook van niks doen kun je het erg warm krijgen. Ja. Ik weet niet of die persoon uit ervaring spreekt, maar ja. Ook van niks doen kun je het warm krijgen. Nou, zo zie je maar weer. De Cats, oh, ze waren nog niet geweest vandaag. En ze komen langs hier in het Muziekmuseum met One Way Wind.

De Cats. Gaat niet vervelen. Nee, zeg nou zelf. One Way Wind was dat. En daarvoor de Dizzy Man's Band met Let's Go to the Beach. Even wat tv-nieuws, want een spelshow waarin je juist niet wilt winnen. RTL 4 komt dit najaar met de nieuwe humoristische quiz Nederlands Domste. 10 bekende Nederlanders nemen het tegen elkaar op, maar met een opvallend doel: zo snel mogelijk naar huis gestuurd worden. In de meeste tv-competities doen deelnemers er alles aan om de finale te halen. Bij Nederlands Domste liggen de verhoudingen net even anders. Wie goed presteert en de meeste vragen juist beantwoordt, mag het programma namelijk aan het einde van de aflevering direct verlaten. Degene die overblijft, komt steeds dichter bij de titel die niemand op zijn cv wil hebben staan. Het programma combineert klassieke quizvragen met logische raadsels en fysieke uitdagingen. De vragen zijn volgens de makers van het niveau dat eigenlijk iedereen ze zou moeten weten. Wat de druk op de BN'ers alleen maar groter maakt om niet af te gaan voor het oog van de camera. Iemand die daar waarschijnlijk niet aan meedoet, dat is Martien Meiland. Ja, die kennen we. Want Martien die is kort geleden getroffen door een herseninfarct na een eerder ongeluk. Nou, het gaat momenteel wel goed met Martien, maar ik denk niet dat hij al aan die quiz mee gaat doen. Met als titel dus Nederlands Domste. Nou, kijk eens aan. Ik ben benieuwd wie er allemaal aan meedoen. En wie dan uiteindelijk Nederlands Domste BN'er wordt.

Bill Withers, Lean on Me, daarvoor Club Tropicana van Wham. Er wordt vanavond ook gevoetbald en Ajax staat met één been in de hoofdfase van de Conference League. De Amsterdammers verdedigen vanavond tegen FC Sion een 4-2 voorsprong na de zege vorige week in Zwitserland. In de Johan Cruijff Arena begint de wedstrijd van Ajax tegen Sion om 8 uur vanavond. Heel anders staat het ervoor voor FC Twente, want FC Twente die moet vanavond een achterstand repareren in een strijd om een plek in de Conference League. Want FC Twente verloor vorige week thuis met 0-1 van Karabach en moet dus vanavond aan de bak in Azerbeidzjan om de hoofdfase van de Conference League te bereiken. En die wedstrijd begint om 6 uur. Dan wordt er ook nog gehockeyd. Halve finales. De vrouwen spelen vanavond om 6:10 tegen de Belgische dames. En de Nederlandse hockeymannen morgenavond om 6:10 tegen Spanje. Dat dus bij de EK hockey. Na 12 dagen warm draaien begint voor Oranje zowel de dames als de heren het WK nu

Pussycats en Teenage Queenie. Dit was het Muziekmuseum voor deze donderdag. Het programma gaat er even van tussen, maar volgende week dinsdag dan spreken we elkaar weer. En dan weer gewoon 3 dagen. Hè? Dinsdag, de woensdag en de donderdag zullen we het daar maar op houden. Zo dadelijk, van 12 tot 2, de middagmatinee wordt aan elkaar gepraat door EB, oftewel Egbert Bos. Denk er nog even aan, morgenochtend, vrijdagochtend bij de senioren tussen 10 en 11, senioren plus, met aandacht voor Dolly Parton, naar aanleiding van het overlijden van Dolly en muziek van Dolly Parton en natuurlijk ook de verschillende anekdotes daar tussendoor. Morgenochtend dus van 10 tot 11 bij de senioren 50 plus. Aandacht voor Dolly Parton. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Hele fijne luisterdag met Lou FM en graag tot horens.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

Eros. Island in the Stream van Dolly Parton, Kenny Rogers. En ja, het is inmiddels wel bekend dat Dolly Parton inmiddels bekend is gemaakt dat ze is overleden op 80-jarige leeftijd. We gaan er zo nog even iets aandacht aan besteden en waarom. Niet alleen vanwege natuurlijk wat ze allemaal gedaan heeft en gepresteerd en ook gemaakt aan nummers, maar zeker ook even mijn herinneringen aan Dolly Parton die ik ontmoet heb in Zwolle. En het was volgens mij 2007. Toen had ze daar een concert en dat was ook met Kenny Rogers erbij. Ik had daar wat twijfels over wat kwaliteit betreft. Maar ik heb zo een stukje erbij gepakt van dat verleden over dat concert daar. Daar moest ik wel om lachen. En daar ga ik er zo even bij pakken natuurlijk. Ik heb er nog een nummer ook daarna. En we houden daar even wat rekening mee natuurlijk. Want het is een dame die wel wat gepresteerd heeft in de muziek. En zeker ook als persoon. Het is een beetje vergelijkbaar met Elvis. Want die deed ook heel veel goede doelen. Mensen praten er wel eens over in negativiteit. Maar in de positiviteit, en daar hou ik wel van, was het een goed mens. En dat is Dolly Parton ook zeker het geval. En nogmaals, we gaan daar straks even aandacht aan besteden van het feit dat ze hier in Zwolle was. En dat was voor mij een legendarische avond. Goed, we gaan in ieder geval eerst natuurlijk Bart even bedanken. Bart voor zijn muziekmuseum. En het is inmiddels alweer donderdag. Ik moet er even aan wennen, want het is vandaag donderdag 27 augustus alweer. En normaal niet mijn dag voor de, ja, voor het programma natuurlijk, wat we hier normaal doen met het middagmatinee gebeuren. Want normaal zit hier Jeanette, had even wat andere dingen doen en die vroeg of ik even tussendoor kan. Nou, dat kan. Moeders heb ik gevraagd om even te wachten met eten. Dan kunnen we dat straks om 2 uur doen, dus dat gaat ook zeker gebeuren. Maar in ieder geval, u bent nu met EB, oftewel middagmatinee met EB vandaag tot en met 2 hier middagmatinee. Vanmorgen zijn we niet alleen met onze grote vriend Bart weer opnieuw begonnen, maar we zijn ook begonnen, zoals ik vanmorgen hoorde, Dries Smit met de ochtendspits. Dus wat dat betreft begint het allemaal weer een beetje op het normale programmering te lijken. En ik denk ook wel dat het een beetje het geval is in verband met dat de meeste vakanties voorbij zijn. Maar goed, er kan zo wat tussendoor gebeuren. Dat geeft helemaal niks. We zijn allemaal flexibel en vrijwilliger, dus het moet allemaal kunnen. We gaan in ieder geval, zoals gezegd, Dolly Parton straks nog even pakken natuurlijk, maar ook het weer en het laatste nieuws en natuurlijk zeker ook mooie muziek.

9 to 5. Nou, ik denk dat Dolly Parton wel langer werkte dan 9 tot 5. Tenminste, als ik het allemaal zo bekeken heb op televisie, dan was ze heel druk met ook vooral nummers schrijven. Iets van 3000 had ik begrepen. Dus het was een drukke dame. Ze had daarnaast ook Bollywood, oftewel net zoals andere artiesten een eigen pretpark. En ze heeft ook haar afkomst nooit verloochend, oftewel ook in armoede opgegroeid en later veel geld verdient, ook aan diverse nummers die ze natuurlijk geschreven heeft. Daar kom ik zo nog even op terug. En, maar ja, het is natuurlijk altijd wel weer een legendarische dag. Als dat bekendgemaakt is dat ze is overleden, dan komt alles weer naar boven. En zeker ook voor mij, want ik heb het er even bijgepakt. Ik denk, ik heb haar toch ook eens een keer ergens gezien. En het was inderdaad in Zwolle. En dat was toen nog de IJsselhallen. En dat vergeet ik nooit weer, want een vriend van mij, oftewel zoon van een visserman, Kees Nagelhout, Kees de Kleppen, die was heel erg fan van Dolly Parton. En ja, misschien was hij ook wel een beetje verliefd op hem, op haar de week niet. Maar in ieder geval, die was een groot fan. En toen ik hoorde dat ze in Zwolle kwam, toen hebben we met een paar jongens gedacht, we gaan hem verrassen om Dolly Parton te laten horen en zien. En toen hebben we hem opgehaald met een grote limousine met nog een paar man. En dat was een fantastische dag. We kwamen er aanrijden, vergeet ik niet meer. We hadden chauffeur natuurlijk met limousine met geblindeerde ramen. En wij wisten ook niet of Dolly Parton er al was of niet was. Het was net een half uur of een uur voor het concert. En was trouwens 2007 was dat. En we kwamen aanrijden en die mensen van de bewaking en wat daar bij de ingang stond, die dacht dat Dolly Parton, die sliep namelijk in een ander hotel. Tenminste, dat hoorden we later. En die dachten dat Dolly Parton er zelf aankwam. Dus alle deuren gingen open, alle sluizen gingen open, de bewaking ging aan de andere kant. En wij moesten in één keer naar backstage. We gingen dus naar de achterkant van het podium eigenlijk. En daar stonden we stil met de limousine. En er kwamen alle mensen, die kwamen erop af natuurlijk. Maar ook cameraploegen, filmfotografen, alles erop en eraan. En die denken, nou nu gaat die Dolly Parton uitstappen. En toen bleek dat wij dat waren. En Kees Nagelhout, die doet het raam naar beneden en dan zien ze daar dus Kees. Ja, niemand kende Kees natuurlijk, maar iedereen dacht dat het Dolly Parton was. En de fotografen die begonnen te knippen en te fotograferen, maar dan bleek dat er helemaal geen Dolly Parton in zat. Dus, maar goed, wat er dan wel in zat, dat wisten die gasten waarschijnlijk ook niet. En dus wij kregen een VIP-behandeling, mochten via de artiesteningang naar binnen en we kregen een hele mooie plek. En dat was helemaal fantastisch voor onze grote Kees, want Kees nogmaals, die was super enthousiast en een hele grote fan van Dolly. En dat hij dat nog mocht meemaken in zijn leven, dat vond hij al fantastisch. En zo ging het gebeuren, het concert was mooi. Ik had toen wel twijfels, moet ik zeggen, want iedereen praat daar allemaal natuurlijk heel positief over. Dat ze de zong, ik zie zelfs titel staan, Dolly Parton zingt de sterren van de hemel in Zwolle. Nou, ik had daar twijfels over, want ik had het gevoel dat het playback was. Maar ja, laten we daar maar de sfeer niet door verpesten. Maar er werd toen ook al over getwijfeld. En vooral omdat ze samen zong met die Kenny Rogers, toen leek het net of het inderdaad playback was. Maar dat maakte wat sfeer betreft niks uit. Zij is natuurlijk een fantastische ster. En ik snap ook wel, misschien moest ze wel te veel optreden dat ze de stem wou bewaren. Maar het feest werd er niet minder om. En de humor natuurlijk helemaal niet. Want dat was een prachtige situatie gecreëerd voor onze grote vriend Kees. Ja, Dolly die werd geboren in 1946 en ze was vierde van de 12 kinderen. En stond bekend als een country en western zangeres. Ja, haar handelsmerk was natuurlijk de grote boezem, hoewel ze niet als dom blondje gepresenteerd werd. Maar voor de serie 9 to 5 die ik net draaide, bleef ze door haar eigen geschreven titelsong zingen. Maar haar zus Rachel Dennison nam haar rol uit de film over. Die had haar autobiografie geschreven, maar daarnaast ook een kinderboek. In 1985 ging haar themapark Dollywood, wat ik net over had, open in Tennessee. En dat was dus een country en western gebeuren. En ze heeft ook een eigen productiemaatschappij opgericht. Het was een allround woman die zeker voor de muziekwereld een hele grote was. En ze had ook 4 Grammys in bezit. Dus het was niet niks. Een legendarische vrouw, net zoals Elvis, zoals ik al zei. Heel veel fans die huilen er ook op. En toch wel een drama.
Natuurlijk gaat iedereen een keer overlijden. En zij ook natuurlijk, kan niet anders. Ze had ook al was een tijdje ziek. Maar ik denk dat ze te weinig aandacht aan wilde besteden. Om daar toch nog een goed eind voor dezelfde aan te maken. En goede herinneringen. En niet een ziekbed met alle ellende. Ondanks dat ze dat wel had, liet ze dat niet merken. Mooi, we gaan misschien straks nog wat nummers doen. Maar ik wou het even kwijt naar het gebeuren in Zwolle. Toen ik las ergens Dolly Parton zingt de sterren van de hemel. Toen dacht ik, hey, volgens mij was ik daarbij. Ja, we hebben natuurlijk van alles meegemaakt. Dus ja, je vergeet het soms ook wel eens. Maar dit was onvergetelijk. In ieder geval een mooie dag om mee te maken.

Ja, dat was Henk Wijngaard. Sorry, Henk Wijngaard. Maar als een chauffeur ben ik geboren. En ja, wie dat ook is, zeker als chauffeur geboren, is natuurlijk onze grote vriend Teun Bosman. Teun Bosman, hele leven als chauffeur. Ik ken hem niet anders, volgens mij, vanaf de wieg of van de geboorte. Maar in ieder geval is 75 jaar geworden, vandaag jarig. Teun, van harte gefeliciteerd. Niet alleen van ons natuurlijk, maar ook van al je collega's van Volek, die inmiddels ook allemaal in de kantine zitten te luisteren, heb ik begrepen. Het nummer werd speciaal voor jou aangevraagd. En natuurlijk ook namens de Lou en mezelf nog een hele fijne dag. En ja, maak er wat van. Is een mijlpaal natuurlijk, 75. Ja, dat kan niet iedereen zeggen. En je bent nog topfit en nog steeds chauffeur. Dus ja, wat wil je nog meer? Ik zeg, geniet er nog even van, zolang het allemaal kan. En zolang als je nog op de weg kan zitten, zou het mooi wezen. Gerald is speciaal voor jou een mooie vrachtwagen gekocht, heb ik toen begrepen. En daar zit je inmiddels op. Jeroen, die is een beetje aan het azen dat hij er ook mag op zitten. Maar die moet eerst zijn rijbewijs halen, heb ik begrepen. Dus voor jou, Teun, nog geen bedreiging. Ik zou zeggen, blijf lekker doorrijden, zolang het kan. En geniet ervan. En zeker van deze dag op de verjaardag. En nogmaals, maak er een feestje van. En geniet met alle mensen om je heen daar. Zeker in Biddinghuizen bij Volek. Ook vanaf deze kant allemaal de groeten. En fijn dat jullie luisteren.

Ja, dat was Mieke met op de achtergrond natuurlijk Pierre Cardner. Die zong altijd de tweede stem en die schreef volgens mij ook alle nummers voor haar. Maar in ieder geval Mieke die vraagt of de zon bestelt en laat de zomer maar komen. Maar ze loopt een beetje achter de feiten aan, want de zomer is natuurlijk al voorbij technisch gezien. En of het zontechnisch voorbij is, is natuurlijk nog maar de vraag. Want die blijft nog steeds wel schijnen, alhoewel het ook af en toe weer gaat regenen en onweren. En dat is zeker het geval van de week. We gaan het er even bij pakken, het weer vandaag en ook van de week. In ieder geval vanmiddag trekken er nog wat wolkenvelden over met een enkele bui, maar geleidelijk wordt het overal droog. Er volgen flinke periode met zon en de zwakke tot matige wind draait geleidelijk naar het zuiden en wordt zomers warm van 25 tot en met 29 graden vandaag. Ja, u hoort het goed, 29 graden zelfs. In het zuidoosten kan het zelfs 30 graden worden. Het voelt broeierig aan, maar tot onweersbuien komt het voorlopig nog even niet. Dus de paraplu die kan nog even in de kast blijven liggen. Vanavond schijnt het in het noorden en de middag eerst de zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En dan spoedig volgt dan een gebied met regen en onweersbuien. Er kunnen ook fikse buien vallen met veel neerslag binnen een korte tijd. En er zal natuurlijk ook nog een beetje hagel kunnen vallen en ook een onweersbui. Dus een beetje oppassen geblazen vanavond, want het kan zo alle kanten op gaan. De temperatuur die daalt dan natuurlijk ook. Dat heeft te maken met als het gaat regen hagelen dan een graad of 20. Dus het gaan we vanavond vanmiddag van een graad of 29, 30 naar vanavond 20. Dan vannacht dan trekken de regen- en onweersbuien langzaam verder noordwaarts over het land. En in de loop van de nacht verlaat de bui in de omgeving. Onze omgeving klaart het op. Al kan het snel weer ook een nieuwe bui aankomen vanuit het zuiden, zuidoosten. Maxima temperaturen die vannacht, de minima moet ik zeggen, die liggen tussen de 15 en 18 graden. En zodra het opklaart is het vannacht ook nog een maansverduistering, zeg maar. Dus ja, mocht u weer niks te doen hebben en zeggen, nou, ik ga toch eens even, ik wil eens een hele mooie romantische nacht hebben. En ik zeg van, nou, wat gaan we dan doen? Ja, dan kijk je even naar buiten 's nachts natuurlijk vanuit de slaapkamer. En dan zie je dus een mooie maan.

enkele regen- en onweersbuien voor. En de wind die waait uit het zuidwesten en is matig. De temperaturen die zullen rond de 20 tot 22 graden zijn. 'S Middags ontstaan er de temperatuur nog wat flinke buien. En ditmaal zware exemplaren zijn bestemd voor het midden en het oosten. En opnieuw kans op onweer en een flinke neerslag in korte tijd. Tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Nou, dat vind ik altijd heel logisch als er een bui weg is of een wolk. Want die zon die is er volgens mij altijd. Dus geen wonder dat die dan even weer terugkomt. Er waait een matige tot matige zuidwestelijke wind. En daarmee is de warmste luchtsoort uit ons land verdreven. Het wordt namelijk maximaal 20 graden in het westen en plaatselijk 23 graden langs de oostgrens. Morgenavond ook nog wat buien in het binnenland en vanuit het westen droge periode. En de temperaturen zal zo rond de 17 graden zijn. En dus het blijft een beetje heen en weer met onweer, regen en het koelt gelukkig iets af. Want 30 graden hoeft voor mij ook allemaal niet. Dan de vooruitzichten zaterdag. Dan zullen er ook nog wat buien vallen, maar de zon die schijnt geregeld. De temperatuur zal tussen de 21 en 23 graden. Er is wel een hele stevige wind van windkracht 6. Dat is wat minder leuk natuurlijk. En dan zondag hebben we wat vaker periode met zon. Maar dat is heel vaak op zondag dat de zon schijnt. Ja, hoe dat komt, weet ik niet. Maar dat gevoel heb ik altijd dat een zondag altijd een zonnige dag is. In ieder geval, de temperatuur die gaat dan tussen de 21 en 23 graden worden. Dat is een beetje een normale waarde voor de tijd van het jaar.

De vrouw en het asfalt. En dat nummer is niet alleen voor Teun natuurlijk, die 75 is vandaag geworden, maar ook voor zeker voor zijn vrouw Fanny. Want dat is de vrouw en het asfalt die altijd op hem wacht en alles voor hem doet. Het broodje smeert, maar ook zeker hem ophaalt als hij ergens weer naartoe moet of weggebracht worden. Altijd de rechterhand van Teun. Mag ook wel eens even gezegd worden. Dus ook dit nummer voor Fanny. Ook speciaal. Voor jou. Natuurlijk ook voor alle andere truckers en ook de jongens van het asfalt, want daar ging het om. En die zijn inmiddels ook weer online, heb ik begrepen, krijgen wat berichten binnen hier in de studio. Renze en Bram, dus van de asfaltcentrale, ook lekker allemaal meeluisteren. Maar het nummer daarna van California, of daar zijn we eigenlijk mee begonnen, Hotel California van de Eagles, was speciaal voor Cor, de boswachter uit de polder. Ook Cor heeft de boel weer online, zag ik. Mooi dat je dus ook weer afgestemd bent op middagmatinee met EB. En natuurlijk ook Maarten. Maarten, ook bedankt voor je bericht. Onze fietsexpert natuurlijk, die was ook weer on the radio. Nou, wie de radio ook al heeft, en dat nummer had ik al gedraaid, was ik even vergeten te zeggen, dat was natuurlijk het nummer van My Number One van Love. En die was natuurlijk speciaal voor Naomi. Daar is zij fan van. En ze was wat eten koken, heb ik begrepen. Nou, ik hoop dat het allemaal gaat smaken. Zeker met deze muziek op, maar die was speciaal voor jou bedoeld. En Naomi is natuurlijk onze hele bijzondere medewerkster van de Lou. Onze hardwerkende medewerkster hier bij de Lou FM. En coördinator van de zondagploeg. Ja, het is eigenlijk manus van alles. Heel actief altijd. In ieder geval ook speciaal voor jou, Naomi. Goed, en de rest van de luisteraars natuurlijk ook allemaal genieten met allemaal wat er voorbij komt. En we hebben al eerder gezegd, we gaan ook nog even aandacht besteden natuurlijk aan Dolly Parton. Maar ook speciaal aan haar muziek.

0: Alle radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait. En je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.
1: The King of Rock and Roll.
2: Dit is Elvis. Elvis Presley.

Ja, Marie the Name, Mary's the Name van Elvis Presley. Met daarvoor natuurlijk, u had het al gehoord, I Will Always Love You van Whitney Houston. Nou, dat nummer, we hadden het al over eerder, over onze grote vriendin Dolly Parton. Die, zoals ik al eerder zei, zelf ook ontmoet heb in Zwolle 2007. Met de limousine en met Keesje erin. Dat was een fantastische, mooie ervaring. Mooi concert voor 9000 man, geloof ik, daar in de IJsselhal. Maar die Dolly Parton, zoals al eerder wel, was niet alleen zangeres. Ze was natuurlijk ook een persoonlijkheid. Ze zat filmproducties, maar ze schreef ook heel veel nummers. Zo echt een songwriter, zoals ze dat noemen. En ze had meer dan 3000 nummers geschreven. En één daarvan, die draaiden we net. En die werd gecoverd door Whitney Houston. Oftewel, het originele nummer, dat was I Will Always Love You van Dolly Parton. Die is uitgebracht op 11 maart 1974. Dat was de tweede single van haar op de 13e solo LP. Het gevolg van het succes van de film, dat de Best Little Warehouse in Texas en de bijbehorende soundtrack, werd de plaat begin 1983 een enorme hit in het Nederlands taalgebied. Nederland werd de plaat veelvuldig gedraaid op de nationale radio en bereikte de tweede positie in de Nederlandse top 40 en nationale hitparade als de Tros top 50. In de Europese hitlijst was het op Hilversum 3 en de Tros Europarade werd ze de 13e en 11e positie bereikt. In België was de plaat op de 4e positie en zoals de voorloper van de Vlaamse Ultra top 50 als de Vlaamse 2 radio 2 moet ik zeggen top 30. Zoals eerder vermeld, Whitney Houston die coverde in 1992 dit nummer. Dat was speciaal natuurlijk voor de film The Bodyguard. U hebt het allemaal wel gezien of ooit van gehoord. En de single verscheen met een B-side Jesus Love Me en Do You Hear What I Hear. Tevens verscheen het nummer in, op de tweede Bodyguard Original Soundtrack album. En de single stond in Nederland 9 weken op de nummer 1 positie. Zowel als in de top 40 als de nationale top 100. Ja, prachtig. Mooi nummer. Zeker, zeker kippenvel. En geschreven allemaal door Dolly Parton. Ja, we gaan eruit voor de reclame en het journaal van de klok van 1 uur. En zijn na die tijd weer bij u terug met Middagmatinee met Ede.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Middagmatinee met EB.

Ja, dat is Hands Up van Ottoman. Welkom in het tweede uur van Middag Matinee met EB hier tot en met twee. Dus we hebben nog een uurtje te gaan. Ja, ik heb heel wat mooie nummers klaarstaan. Maar goed, we hebben ook wat informatie tussendoor. Ja, je redt het nooit in twee uur en ook niet in drie uur en ook niet in vier uur. En ook de hele week denk ik niet. Want ja, de computers staan boordevol mooie nummers. Allemaal natuurlijk door Dries allemaal ingeprogrammeerd natuurlijk. En niet te vergeten ook Bert-Jan Dokter natuurlijk. Hands Up, ja, dat hebben ze denk ik ook gedacht. Er een die de foto maakte van meneer De Nooyer. Die stond dus met een Kalasnikov in zijn handen. Iedereen is inmiddels wel bekend wat daar gebeurd is. Dat hij op de foto stond met zo'n pistooltje in het Russische Transnistrië. En ja, er is heel veel ophef over gezegd en gemaakt. Dus we hoeven niet al te veel over te zeggen meer. Maar de burgemeester, die wordt even aan de tand gevoeld daar in Oldebroek. Die vraagt wat zij er nu van vindt. En daar is een verslag van gemaakt, geschreven door Janno van der Bor. Dat staat op onze VRMG-site. Daar kunt u het ook vinden. En ook op Facebook natuurlijk. Maar in ieder geval, ik zal het er even bij pakken. Zij vindt natuurlijk dat ondanks de omstreden foto eerst goed informeren. Dat is de titel. Burgemeester Tanja Hazeloop Elmsing die wil nog geen conclusie trekken over de omstreden foto van wethouder Tom De Nooyer. De kerstverse wethouder poseert erop met een daarop in het pro-Russische regio Transnistrië met een Kalasnikov in zijn handen. Hazeloop die wil eerst met De Nooyer en andere collega's spreken, vertelt ze in het radioprogramma Mannetje van de Radio Blue FM. Nou, die uitzending is ook daar te zien op die VRMG-site. Kunt dat ook even nakijken nog als u dat wil. De foto kwam woensdagavond naar buiten via de Volkskrant. En daarop staat De Nooyer in een korte broek met een officierspet op. Hij houdt zo'n Kalasnikov vast en draagt een geel shirt van FC Sheriff Tiraspol. Een voetbalclub is de Transnistrië. Achter hem hangen nog wat vlaggen die allemaal sympathisant zijn van de vlag van Rusland. En ook van de Russische sportclub Dynamo Moskou. Ja, die Transnistrië is een internationaal niet erkende regio die zich in 1990 afscheidde van Moldavië. Het gebied wordt gesteund door Rusland en nog altijd zijn nog steeds Russische militairen aanwezig. De foto werd deze zomer gemaakt. Ja, Hazeloop die hoorde dat woensdag voor het eerst op de foto. Daarom wil ze nog geen oordeel geven over het optreden van de wethouder. Dat klinkt misschien flauw, dat zegt ze tenminste. Maar het is gisteravond pas tot mij gekomen. We gaan eerst met het college, dus met Tom De Nooyer en andere wethouders in gesprek wat hier nu precies allemaal aan de hand is. Ja, nou dat is natuurlijk ook misschien wel het beste. Ook vanuit de gemeenteraad klinkt kritiek. Meerdere raadsleden zeggen geschokt te zijn en willen opheldering van De Nooyer en het college. Volgens Hazeloop is het vervolgens aan de raad om vragen te stellen en een oordeel te vormen. Ik wacht dus eerst af om dit soort dingen op een rijtje te zetten. Het is voor mij te vroeg om allerlei conclusies te trekken in mijn rol als voorzitter van de college en voorzitter van de raad. Ik moet daar voorzichtig mee zijn. Nou, de vraag is natuurlijk, kan hem dat zijn functie kosten? Op die vraag wat voorten. Nou, De Nooyer, zijn positie als wethouder geeft Hazeloop geen antwoord. Ze wil eerst weten welke omstandigheden deze foto is gemaakt en wat er natuurlijk precies gebeurd is.

Dat waren ze, de Beatles met Eet Deze Week. Nou, ik denk dat ik dat er ook bij moet hebben. En liever ga ik naar 9 dagen in de week. Want voor je het weet is het weer voorbij. En is er weer een week voorbij. En dan zitten we weer op maandag. Ja, ik heb wel gezegd, kun je eens goed pyjama houden 's morgens. Want voor je het weet lig je weer in bed. Nou, zo is het natuurlijk. Daarvoor was natuurlijk de Creedence Clearwater Revival met Up Around the Bend. Speciaal voor Maarten. En natuurlijk ook voor je vader Wim, die herstellend is van een ongeluk. En we hopen dat het allemaal de goede kant op gaat. Wees hem in ieder geval sterkte en beterschap vanaf deze kant, Maarten, als je hem spreekt of ziet. Maar dit nummer is natuurlijk ook speciaal voor jou, want jij bent een grote fan van de Creedence Clearwater Revival. Goed, we gaan nog even terug naar het nieuws van de regio, oftewel de VRMG-site en natuurlijk Lou Media. Nou, er staat van alles wat ik net al ook noemde, dat is allemaal te zien en te horen. Maar ook nog een ander onderwerp zie ik net, dus mocht u nog miljonair willen worden, dan kunt u naar de Hoge Henk toe, want daar gaat de jackpot eruit. Ja, wat is dat dan? Nou, dat is de bingo. Een nieuwe bingo is begonnen, maar de hoofdprijs, dat moet nog gebeuren. Dus de bingo die gaat binnenkort de hoofdprijs trekken. De vakantie zitten voor de meeste mensen inmiddels wel op. En genieten nog even lekker van de zomerse dagen die er nog zijn. En ook de bingo vakantie op de Hoge Henk is voorbij. Ja, en hoe kunnen we het bingo seizoen beter beginnen dan met het een echte knaller. Ook de bingo seizoen. Vakantie is voorbij, moet ik zeggen. Want het seizoen begint met een echte knaller. Je jackpot is namelijk heerlijk vol. En zaterdag 5 september gaat hij de beslist uit. Nou, hoeveel miljoen als het is, weet ik niet. Maar er staat ook geen bedrag bij, helaas. Misschien is het wel 100 euro. Maar in ieder geval voor de begrippen op het Hoge Henk. Oftewel in ons huis. Dat zijn ze wel van mening dat dat een gigantische jackpot is. Dus een echte knaller, zoals ze dat noemen. Dus de beloofde spannende en gezellig de avond te worden. En zorg dat je erbij bent, want wie weet ga je met de felbegeerde jackpot naar huis. Zoals gezegd, dat is in ons huis de Hoge Henk op zaterdag 5 september. En de klok staat hier op 7:30 aanvang. Nou, dat zal het ook wel zo zijn. Natuurlijk, de cafetaria is ook weer geopend. En daar doen ze op dit moment goede zaken met de frikadelletjes en de patat. Het is hartstikke lekker. Ons huis is dus daarom ruim voor de aanvang van de bingo ook open. Want dan kunt u dus gerust een hapje en een drankje natuurlijk. En alvast een beetje de voorpret meemaken vanwege de grote jackpot die eruit gaat. Dus zaterdag 5 september, vergeet het niet. De hoofdprijs op de Hoge Henk is er nog niet uit. Dat gaat dus op 5 september gebeuren met de jackpot. Dus wilt u een nieuwe auto kopen of een huis? Ik zou zeggen, ga er naartoe, want voor een paar euro's kun je meedoen aan de bingo. En wie weet heb jij de hoofdprijs.

Ja, dat is een bijzonder nummer. Mijn gebed van DJ Lewis. En die heb ik erachteraan gezet. En waarachteraan achter Dolly Parton van Jolene. En dat heeft te maken met dat Jolene, oftewel Dolly Parton, ook een eigen dominee had. Een gospel, achtbanen en alles in haar eigen pretpark. Want ze was niet alleen zangeres en muziekschrijver. Ze had ook heel veel met het geloof. Ze is denk ik ook opgegroeid in de kerk. Dat denk ik wel. Maar ze zong ook natuurlijk gospels. Maar omdat ik dat tegenkwam, dat ze ook eigen dominee had en ook eigen kerk. En ook die kerkdienst. En er zal natuurlijk ook heel veel gezongen worden. Dus vandaar dat nummer erachteraan van Mijn Gebed. Want die kwam ook niet voor de kerk, maar voor de muziek. En misschien was dat bij haar ook het geval. In ieder geval, de combinatie was bijzonder. Dus vandaar dat ik hem ook even achter elkaar zette. Dat te maken met het stuk wat ik tegenkwam, dat ze haar eigen dominee en kerk had tussen de achtbanen en alles door. Ja, dat is een bijzonder iets. En dat had Elvis eigenlijk ook. Die was dat precies zelf. Die heeft ook haar van oorsprong, niet verloochend. En die zong ook heel veel gospels, ook in de kerk. Dus het zijn een beetje overeenkomsten die dus Dolly Parton met Elvis hadden. Vandaar wat die ook vandaag even draaien. Goed, even wat Dolly Parton betreft. Morgen is er ook nog een uitzending over aangeweid. Oftewel een special, moet ik zeggen. Morgen vroeg hier bij Lou FM, Lou Media, in het programma 50+. En daar wordt ook zeker nog aandacht besteed aan het overlijden van natuurlijk de grootste zangeres op dat gebied. Op een grootste Amerikaanse zangeres, moet ik zeggen. Want zij is ook de vertolker van Amerika. Dat je dus ook met niks zonder water en zonder elektriciteit geboren bent. In een huisje vol met armoede naar de rijkdom die ze later zelf natuurlijk heeft geworven. Maar ook het uitdelen daarvan om mensen te laten delen. Mooi. De jammer, helaas, een 80-jarige leeftijd, moet ik zeggen, overleden Dolly Parton. Dus morgen te horen ook in het programma 50+.

Ja, dat was REO Speedwagon met Keep On Love You. En deze was speciaal voor Petra Bos, die mij nog even een berichtje stuurde. Bedankt nog daarvoor, moet ik zeggen. Lekker thuis dat werk, neem ik aan. Want ik ga er niet vanuit dat je op het gemeentehuis met de lokale omroep op je koptelefoon zit. Want dat kan natuurlijk niet. En dat was even de aanleiding van een nummer wat even buiten de bol viel. Maar dat had ik speciaal gedraaid, zoals eerder vermeld, voor Dolly Parton. Dat ging om Jolien. Maar ook dat zij van de gospel hield en zelfs een eigen kerk had. En van daar dat nummer, dat ging over de kerk. In ieder geval, ik heb het even goed gemaakt. Tenminste, dat denk ik wel met The Cats. En natuurlijk REO Speedwagon, Keep On Love You. En The Cats was One Way Wind. Ook Bertus Holstegen bedankt voor dezelfde info en tips. En ook fan van The Cats. Vandaar dat je ook even dat bericht stuurde. Dankjewel. Dus weet ik in ieder geval welke mensen als er ongeveer aan de radio zitten. Soms weet je dat niet. En ik denk, als je soms een uitspattingje doet of iets, een ander dingetje, dan heb je kans dat er wat gereageerd wordt. En dan heb je gelijk in de gaten wie er luistert. Nou, in ieder geval 6 man sowieso. Dus we blijven lekker doorgaan. We hebben trouwens nog maar een kleine periode. Want zoals ze zien, 35, 37. Dat betekent dat we nog een minuutje of 20 te gaan hebben. Helaas in dit programma Middag Matinee met EB. Het is niet anders. Misschien moet ik wat minder praten. Meer muziek draaien. Maar goed, er hoort ook een stukje tekst bij. Want we hebben natuurlijk ook informatie op onze site. En de regio. En ook natuurlijk landelijk nieuws. Oldebroek, de Talter Cultuurprijs, krijgt in 2026 een nieuwe opzet. De kunstgroep De Talter organiseert de cultuurprijs dit jaar samen met het burgerinitiatief van Mens tot Mens. Onder het thema van Mens tot Mens, de andere en jij draait een nieuwe editie. Niet alleen om de kunst, maar vooral ook om de ontmoeting, verbinding, de verhalen moet ik zeggen, die mensen met elkaar delen. De Talter Cultuurprijs heeft in Oldebroek en de wijde omgeving een lange traditie. De kunstgroep De Talter wil met de prijs amateurkunst stimuleren, mensen uitdagen om hun werken te laten zien en waardering te geven aan het creatieve talent dat in de regio aanwezig is. Misschien ook wel iets voor de Schildersclub van Barend Bosman. De eerdere edities lag het accent vooral op de schilderkunst. Oh, dat is dus al gebeurd. Ze konden dus de cultuurprijs van 2023, de regionale amateur kunstschilders, hun werk gedurende 2 maanden in het cultuurhuis De Talter exposeren. Een deskundige jury beoordeelde de schilderijen en naast de eerste, tweede en derde prijs waren er ook aanmoedigingsprijzen en een publieksprijs. Nou, een aanmoedigingsprijs lijkt mij ook een heel goed idee.

Ja, dat was Clocks van Coldplay. Een mooi nummer. En dat was een hit trouwens uit 2003. Ik ben even terug nog even op de site, door het regionieuws. En daar zie ik voor mij een bijzonder bericht. Want daar heb ik gisteren wel nog even over gebeld. Er staat boven film kijken in de open lucht. Ik zal hem even aanklikken. Ik weet niet wat voor film als dat was. Maar dat heeft te maken met de film 50 jaar Elburg. Oftewel Elburg 50 jaar. Ja, heel veel mensen denken dat Elburg al 680 jaar bestaat. Dat is inmiddels 800, geloof ik. Dan hebben we het over de binnenstad of de Hansestad Elburg. Maar Elburg viel vroeger niet onder Elburg zelf. Nee, het was net andersom. Alles viel onder Dorenspijk. Dat is volgens mij vanaf Oosterwolde tot en met Dorenspijk toe. Oldebroek. Even kijken, Hoge Henk. Ja, alles zat daartussenin. Ook Elburg. Alleen de stad zelf bestond meer dan of zowat 800 jaar. 50 jaar geleden, toen is dat samengevoegd en toen is Elburg de gemeente geworden. Nou, er ontstond natuurlijk heel veel rumoer en trammeland. En zeker onder de Dorenspijkers, die waren het er echt niet mee eens. Die dachten ook, al ons geld gaat naar die binnenstad, naar die vissers die pure armoede hebben. En dat is toch nog wel een gevoelige zaak af en toe. Maar tegenwoordig hebben we daar niet zoveel last meer van. Maar toen in die tijd wel. En er is een film over gemaakt en Sander Klucht is een van de regisseurs. Die ken ik ook goed. Heb ik ook vaker mee samengewerkt. Heb ik gisteren nog, tenminste, die belde mij zelf op. Want er zou officieel zaterdag de première zijn van deze film in het Huiken. Maar hij zegt echt, ik weet niet of je de mail gezien hebt. Ik zeg, nee, hij zal zeker in een spammetje gezeten hebben. Maar ik heb hem niet gezien. Hij zegt, maar goed dat ik even bel. Want het gaat niet door zaterdag de première. Want de film die moet nog bijgetuned worden. En dat komt dat hij alles achter elkaar... is natuurlijk een hele klus om daar een mooie film van te maken. Al die shots en alle teksten, weet ik veel allemaal. Dat kan tegenwoordig volgens hem ook met AI alleen... Ja, dan moet die toch wel gefine-tuned worden. Je kunt dat niet zo overgeven aan de computer. Dus het was meer werk als verwacht. En dit film is dus niet op tijd klaar. Tenminste, voor de première. Nou, wanneer is hij dan wel klaar? Nou, dat denken ze sowieso 11 september. Want er staat hier 11 september wordt in de Kloostertuin. Er wordt alles omgetoverd tot een openlucht bioscoop. De film die zal dan Elburg 50 jaar vertoond worden van 8:30 tot 10:00. En dat is een zeer bijzondere documentaire over 50 jaar gemeente Elburg. Ja, ik heb er zelf ook in meegespeeld. In diverse hoedanigheden moet ik zeggen. Diverse modellen. En ik niet alleen. Er zijn heel veel Elburgers die hebben daarin meegespeeld. Dus wel leuk om dat mee te maken. Ook natuurlijk vriend Jan van der Bos, maar ook Marco. Ze waren erbij. Er waren allemaal mooie momenten en mooie opnames. Niet alleen Elburg, maar ook in Zwolle. Jawel, die film die is dus dan te zien. Als het goed is, want in 2024 vierde de gemeente Elburg 50 jaar jubileum. De huidige gemeente ontstond door het samenvoegen van de oude gemeente Elburg en de gemeente Dorenspijk. Ter ere van deze mijlpaal werd onder regie Sander Klucht, ja, ik noem hem net al, een speciaal historische documentaire gemaakt. De film De Kloostertuin is te vinden in Zuiderwalstraat naast nummer 5. De filmavond is gratis toegankelijk voor iedereen. En dit is volgens mij in het bottenweekend, als ik het goed uitreken, 11 september, vrijdagavond. En wie verzekerd wil zijn van een zitplek, die kan voor €2 een stoeltje huren. Dus kom gezellig langs. De film die gaat alleen maar, de filmavond moet ik zeggen, alleen maar door als het natuurlijk mooi weer is. Bij regen ga je niet in de tuin zitten. Nou, we hopen dat er misschien nog een documentaire komt. Zo niet, dan zal die wel eens een keer geplaatst worden. En anders gaan we hem zeker bij de lokale omroep ook nog een keer draaien. Maar in ieder geval, dan bent u daar op de hoogte dat het zaterdag de première in ieder geval niet doorgaat. Maar vrijdag 11 september in de Kloostertuin wel te zien is.

0: Ja, dat was Ben Kramer die zong dat Veronica moest blijven. En dat was in 1973, want toen werd er al gesproken over dat Veronica zou verdwijnen. En uiteindelijk had iedereen gedacht dat zal wel meevallen, gaat niet gebeuren. Maar uiteindelijk is het wel gebeurd. En precies op 31 augustus 1974 kwam er een eind aan het Veronica-schip. En daar wordt aandacht aan besteed aankomende maandag. Lou FM en Loco die gaan dat samen herdenken. Dus 31 augustus, een 4 uur durende Veronica special op de radio bij Loco FM en Lou Media van 8 uur tot en met 12 uur. Aankomende maandag dus, een bijzondere uitzending, volledig in het teken van die datum, historische datum 31 augustus 1974, onder de titel The Day That The Music Died. Dan komt Willem van der Belt en Willem Rietberg, de luisteraars van Loco en Lou FM, die kunnen dan genieten van de dag dat het radioschip Veronica de uitzending op zee moest beëindigen. Voor veel Nederlanders is Radio Veronica onlosmakelijk verbonden met muziek en sfeer van de jaren 70 en 60 natuurlijk. De zeezender wist vanaf het zendschip Veronica jarenlang een enorm publiek te bereiken. Op 31 augustus 1974 kwam er een eind aan deze bijzondere tijdperk. Ja, dus de maandagmorgen 4 uur durende uitzending staat muziek, herinnering en verhalen centraal natuurlijk. Klinkt er volop muziek uit het Veronica-tijdperk. En er wordt uitgebreid teruggeblikt geschiedenis en betekenis van de legendarische zeezender. Er zijn ook speciale gasten nog bij het programma van Willem van der Belt en Willem Rietberg. En die gaan in gesprek met Bart van Leeuwen, Siska Peters en ook Leo Weijen, schrijver van het boek Radio Veronica, 14 jaar hits uit zee, zijn te gast. Met persoonlijke verhalen, herinnering, muziek wordt het tijdperk van Radio Veronica opnieuw tot leven gebracht. En bovendien zijn er in de uitzending wat leuke prijzen te winnen. Dus allemaal luister aankomende maandag naar Lou en Loco FM vanaf 8 uur tot 12 uur. Betekent dat mijn programma, het sportprogramma, dan vervalt. Maar na de tijd zal ik ook in dezelfde sfeer van Veronica de muziek laten horen. Aankomende maandag 31 augustus. Goed, ik zie de klok geeft aan dat de tijd erop zit. Dat betekent dat ik weer de koffer kan pakken en het volgende klusje kan doen. Ik ben blij dat ik even hier nog mocht zitten om wat leuke muziek te maken en wat te presenteren. Wens u een hele fijne luisterdag nog bij Lou FM. En graag tot aankomende maandag zeker. Want dan zijn we ook weer te horen zoals vermeld. En dan gaan we zeker luisteren naar de muziekzender van Veronica. Nogmaals, fijne dag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. En we gaan eruit natuurlijk met een laatste nummer van Manuel Cobé, André Landers.
1: Veronica gaat

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

uit. Dan loop je door de stille nacht, niet dronken maar toch met een vracht. Je ziet het plotseling scherp. Je leven is een puinhoop, morgen wordt het beter. Je gaat weer aan het werk.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Welkom bij de aflevering van week 34 2026. Met deze week 10 stijgers. Daar staan 15 dalers tegenover. 3 noteringen zijn blijven staan. En we hebben deze week 2 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we zometeen op nummer 19. Maar nu eerst overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 de nummer 28 van vorige week. 2 plaatsen verlies voor Gisby met Vandaag is van ons. Tutti Colori van Wesley Bronkhorst doet 2 weken mee. Kwam vorige week nieuw binnen op nummer 27 en levert 2 plaatsen in. Hij staat deze week op nummer 29. Piratenband De Palomas kwam vorige week nieuw binnen op nummer 29. En deze week pakken ze 1 plaats winst en staan ze op nummer 28 met Moet er misschien nog olie bij? Tour de France. Hey Francie van Frans, Duits en Lange Frans gaat in de 6e week 12 plaatsen onderuit van 15 naar 27. Ook verlies in de 6e week voor Sven Versteeg en Senna met Vuurwerk. Ze staan deze week op nummer 26. 2 plaatsen verlies ook in de 10e week voor Kido van der Graaf met Ciao, Doei, Adios. Hij staat deze week op nummer 25. Nieuw op nummer 24, Femke Hengeveld en Feeship. Busy en Yves Berendsen met We zijn er kwam vorige week nieuw binnen op nummer 24 en ze pakken 1 plaats winst. Ze staan deze week op nummer 23. 3 plaatsen winst voor Likke Pep met Circus Tent. Ze doen 3 weken mee, pakken 3 plaatsen winst en staan op 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21, komen er van 14 in de 7e week. Rousseau en Mart Hoogkamer met Pakt mij. De

aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 Jeffrey Kuipers met Veel te lange nacht. Hij doet 5 weken mee en levert 3 plaatsen in. Op nummer 19 staat de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer.

stem in je hart van Amar doet 7 weken mee en hij pakt 3 plaatsen winst. Hij gaat van 16 naar 13. Jong en Dom van Tino Martin doet 13 weken mee en gaat daarmee van nummer 5 naar nummer 12. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Komen er van 9 in de 5e week Monique Smit en Niet naar huis. De

25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met Thomas Berg op nummer 10, 12 plaatsen hoger dan vorige week. Hij kwam toen binnen op nummer 22 met Als je de keuze had. De gebroeders Co. hebben een cover gemaakt van de Dolly Dots. Tell It All About Boys heet nu Proud To Be Found. Ze doen 3 weken mee en gaan 3 plaatsen onderuit van 6 naar 9. Ferry de Lits gaat met Baco in Monaco in de 10e week 1 plaats onderuit en staat op nummer 8. Een stijger op nummer 7. Hij doet 8 weken mee en pakt 3 plaatsen winst. Loco van Jeffrey Heesen. Er hangt iets in de lucht. Doet 9 weken mee. Ik heb het over de nieuwe van Corrie Konings. Ze levert 3 plaatsen in en staat op nummer 6. Titanic van Helemaal Hollands doet 4 weken mee. Gaat 1 plaats onderuit en gaat van 4 naar 5. Op nummer 4 staat de nummer 11 van vorige week. Hij pakt 7 plaatsen winst in week 3. Joey Nicolai en Tinto de Verano. Lusu van Marco Schuitmaker doet 3 weken mee en hij gaat 5 plaatsen naar boven van nummer 8 naar nummer 3. Nog steeds het zilver na 12 weken. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En de Oranje Top 30 is nog steeds voorzien van die grote hit van deze zomer. Justin Wild en Cheerio. Met 24 weken is hij de langstgenoteerde van deze week. En dat was hij, de Oranje Top 30 van week 34 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood, dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er in de regio meerdere files gemeld. Er staan nu bijna 80 kilometer in totaal. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A50 richting Os ben je langer onderweg tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuten extra. Dan de A325 richting knooppunt Velperbroek. Je hebt 10 minuten vertraging tussen het Gelderdoom en Presikhaaf. En dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Haltemerbroek doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand. inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: is Loe 105.5 FM met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Sanctuary Weiland, of de weiland hè? Nee, het weiland. Gevestigd in Darp. In de studio zijn aangeschoven Angelique Hogekamp en Davine den Toom. Welkom allebei. Heel erg leuk dat jullie hier zijn. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Taconis. Ja, en even een hele korte introductie. Sanctuary Het Weiland is een veilige haven voor dieren. Een bewustwordingsoord voor mensen en een ontmoetingsplek voor dierenvrienden. En ik vond dat het nummer Paradise van Sade daar wel bij past. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Overdieren. En ik ga in gesprek met Sanctuary Het Weiland. Met, en ik moet dat even rechtzetten, Angelique Voskamp en Davine Den Toom. Die zitten naast me in de studio. Welkom allebei. En ja, jullie krijgen een uur de tijd om alles te vertellen over jullie sanctuary. En ja, het begint natuurlijk. Voor de uitzending vroeg ik even aan Rob, weet jij wat een sanctuary is? En die zei heel enthousiast nee. En ik denk dat heel veel mensen denken dat ze dat misschien wel weten, maar het niet uit kunnen leggen als het nodig is. Wie gaat dat doen? Angelique?
1: Ja, zal ik? Ja. Het is sowieso een veilige haven. Maar de vraag is ook van waar komt dat woord sanctuary vandaan? Hè? Want als je het letterlijk vertaalt, dan is het het heiligdom. En wij leggen dat ook wel eens uit als mensen bij ons komen. Het komt eigenlijk uit de middeleeuwen. En dat verwachten heel veel mensen niet. Het komt eigenlijk uit de middeleeuwen. En toen in die tijd had je het wereldlijk recht en het kerkelijk recht. En als je dus veroordeeld werd voor het een, dan kon je naar de kerk toe, kon je aankloppen en dan kon je om sanctuary vragen.
0: Aha.
1: En dan viel je dus buiten het rechtssysteem wat buiten de kerk viel.
0: Dat is niet iedereen gelukt.
1: Dat is zeker niet iedereen gelukt. Ik zeg ook niet dat kerkelijk recht altijd even goed was.
0: Nee, oké.
1: Okay. Maar het is meer van, dat werd dan wel gezien als een toevluchtsoord. Dus eigenlijk een directe vertaling naar het Nederlands zou eigenlijk een toevluchtsoord.
0: Ja, en dat is voor jullie eigenlijk ook wat het is, hè, voor de dieren.
1: Ja.
0: En nou heb je het ook nog een keer het weiland genoemd. Ja. En dan zullen mensen denken, oh ja, weiland, dat groene. Jouw t-shirt is ook groen, maar het is met een lange ei.
1: Dat klopt.
0: En dat heeft ook een betekenis.
1: Ja, dat gaat erover dat het echt, wij staan echt voor een gezamenlijk land. En dat wil zeggen dus niet alleen een land voor de mens, maar waarin we echt uitgaan van alles wat leeft. Dus we proberen rekening te houden met dat er een balans is tussen, wat ik altijd zeg, wie ergens waar geleefd wordt en wie er leeft.
0: Ja, en een heel andere invalshoek, hè? Want het is toch wel bijzonder.
1: Ja, dat klopt. Meestal wat je ziet is dat het de nadruk ligt op de opvang of het geven van een woonplek aan dieren.
0: Ja.
1: Of dat het een voedselbos of permacultuur is of een enorme moestuin. Dus het is vaak het een of het ander. En wat wij eigenlijk zeggen is van ja, maar de wereld is niet het een of het ander. De wereld is de combinatie van. En nou ja, ik denk in onze overtuiging is dat ook waar we misschien naar de toekomst veel meer naartoe zouden moeten. Namelijk het samenleven.
0: Dat hadden we al kunnen leren van de Indianen. Hè? Alles is
1: precies
0: met elkaar verbonden.
1: Ja, precies. Ja, vandaar ook dat woord wij. Dus niet wij in de vorm van mens, maar wij in de vorm van alles.
0: Ja, mooi. Ja. Hoe bedenk je nou dat je zoiets gaat oprichten? Je hebt dat samen met je partner gedaan. Die gaat, of tenminste, die heeft al gelachen, want ik heb zijn achternaam genoemd.
1: Ja.
0: Dus dat is dan nu ook even benoemd. Jullie hebben dit samen bedacht.
1: Ja.
0: Hoe bedenk je dat? Hoe kom je daarop?
1: Wij woonden in het begin in Arnhem en gingen toen verhuizen naar Toldijk, naar een boerderij. En dan heb je ruimte. En Albert, mijn partner, die is echt van het groen. Die heeft een groene achtergrond. En ik ben van de dieren, om er even zo heel kort te zeggen. En dan heb je dus ruimte en dan ga je aan de slag met groen en met dieren. En dan komen er dus langzaam steeds meer dieren. En waaronder ook dieren die, zoals een varken, wat echt een plek zocht. En dus eigenlijk was ik eigenlijk al bezig met een stukje opvang creëren. Tot het moment dat je ook financieel het eigenlijk niet meer hebt, maar nog wel de plek hebt. Ja, wat ga je daar dan in doen? Nou, toen kwam ik op een gegeven moment op andere plekken, op sanctuaries. En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is eigenlijk wat ik aan het doen ben.
0: Je deed het al, het had alleen nog niet de naam. Zijn er veel sanctuaries in Nederland?
1: Dat vind ik een hele lastige om te benoemen. Want ja, wanneer ben je een sanctuary en wanneer ben je dat niet? Daar is niet echt een hele strikte definitie van.
0: Nee, oké. Okay.
1: Dus ik vind dat ook wel lastig om aan te geven van, nou, die hoort er wel bij en die hoort er niet bij.
0: Mm-hmm.
1: Wat dat betreft, zo voorkom je ook dat wie is goed en wie is niet goed. Dan denk ik, ja, we zijn eigenlijk allemaal gericht op het geven van plek aan dieren die eigenlijk in onze maatschappij gezien worden vaak als product.
0: Ja, want ik ben zo meteen heel benieuwd waar al die dieren dan vandaan komen. Jij hebt het dus samen met je man opgericht. Je doet nog meer, hè? Je zit in het bestuur.
1: Ja, ik zit in het bestuur op dit moment en ik doe het dagelijks beheer. Dus dat wil zeggen dat ik eigenlijk 7 dagen in de week,
0: ja,
1: ongeveer 24 uur per dag. Nou, 23 uur, maar ik slaap ook nog wel een beetje. Daarmee bezig ben. Nee, het is echt mijn leven. Ik heb er ook ontslag voor genomen.
0: Ja, dat is wat mensen wel eens vergeten. Hè? Die denken van ik werk 40 uur van 9 to 5. En dan houdt het wel een keer op. Met dieren houdt het nooit op.
1: Nee.
0: Niet in het weekend, niet in de vakantie. Maar gelukkig heb jij Davine. En ben jij van het begin af aan vrijwilliger?
2: Ja, vanaf ik denk 2023 toen we nog in Toldijk zaten.
0: Ja, oh, dus je bent mee verhuisd?
2: Ja, ik ben mee verhuisd. Ja. Als vrijwilliger zijnde, niet als woonplek van mezelf, maar wel inderdaad als vrijwilliger. Ja.
0: Pendel jij nu heen en weer?
2: Ja.
0: Jee.
2: Vanuit Doetinchem naar Dorp.
0: Jeetje.
2: Ja.
0: Oh, geweldig. Nou, ga je niet een beetje in de buurt wonen binnenkort?
2: Ja, ja, ik heb ook nog een gezin. Ja,
0: daar kan ik me wat bij voorstellen. Oké, en kan jij heel kort vertellen wat jouw drijfveer is om dit te doen?
2: Ja, dat kan ik. Dat is denk ik een positieve insteek met iets waar ik met heel mijn hart aan wil werken. Dat iedereen ziet dat een dier een individu is met zijn eigen leven.
0: Mm-hmm.
2: En op het weiland kunnen wij alle verhalen vertellen van de dieren. Dus dan kan je laten zien van dit is Saar, het varken, en hier komt zij vandaan. Maar wie is zij eigenlijk?
0: Nou, wat jij niet weet, ik ben dol op verhalen. Dus ik hoop dat we zo meteen, of dat jullie misschien allebei een verhaal over een van de dieren willen vertellen. Het leukste is misschien ook ieder een ander dier. Dus daar kunnen jullie vast even over nadenken.
2: Ja.
0: Want ik ben natuurlijk heel benieuwd, waar komen ze dan vandaan? En ja, ze komen bij jullie terecht. Dus er is toch iets helemaal niet goed gegaan, laat ik het dan zomaar zeggen. Oké. Nou, dat zijn dus de activiteiten die jullie doen. Het ontmoeten van de dieren. Jullie vangen ze op. Jullie zijn open, maar niet zomaar voor iedereen die bedenkt van ik ga wat doen op zaterdagmiddag en ik ga maar eens even gezellig naar Darp. Nee. Dat is niet het idee. Maar er zijn wel rondleidingen waar je voor op kan geven.
1: Ja, ja, we hebben 1 keer in de maand dat noemen we een bezoekdag.
0: Mm-hmm.
1: Daar kunnen mensen zich voor opgeven. En dan krijgen ze een presentatie en een rondleiding. En daar worden eigenlijk... Nou, ik probeer altijd alle verhalen te vertellen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik krijg altijd opmerkingen. Ja, het duurt nou nog langer. Dus je bent over 2 uur met een rondleiding bezig.
0: Ja.
1: En een lunch krijg je daarna. Een plantaardige lunch met zoveel mogelijk groenten en dingen uit de moestuin.
0: Super gezond.
1: Ja.
0: 2 uur ben je bezig met die rondleiding. Duurt het een halve dag ongeveer bij elkaar?
1: Ja. Ja.
0: Oké. En daar kan je gewoon opgeven via de website?
1: Ja, kun je gewoon opgeven via de website.
0: Noem maar vast even, dan doen we dat straks nog een keer.
1: www.sanctuaryhetweiland.nl.
0: Nou, voor iedereen die denkt van daar ben ik benieuwd naar. En dan komt alles voorbij, neem ik aan. Het voedselbos, de moestuin, de dieren, ja, de permacultuur. Wat is permacultuur eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik lastig om dat even zo in 2 seconden uit te leggen.
0: Moeten we even bellen?
1: Ja, precies. Ik zei in de achtergrond. Nee, permacultuur is eigenlijk dat je bezig bent met groen, laat ik het maar even zo zeggen, op de manier waarmee je samenwerkt met de natuur. Dus niet tegen de natuur inwerken, maar kijken hoe gaat het in de natuur. Dus bijvoorbeeld wat je ook wel eens hoort is van het is de no-dig, dus niet in de grond graven, wat je wel eens ziet dat ze het hele land omploegen. Dat is niet wat wij doen. Wij werken met hooi en stro, wat eigenlijk van de dieren afkomt. En daarmee, dat leggen we op het land. En dan hebben we weer een stuk waar we weer wat kunnen zaaien.
0: Dat doen niet veel mensen, hè? Want meestal wordt het land omgeploegd.
1: Precies.
0: En ja, gaat even om voordat er wat nieuws gebeurt.
1: Ja, en dan haal je datgene wat eigenlijk een heleboel leven wat in die grond zit. Dat haal je boven. Maar dat is niet bedoeld om boven te leven. Om het even zo te zeggen.
0: Nee, kan je nagaan. Kunstmest is natuurlijk gewoon ook niet van toepassing.
1: Nee.
0: Dat is natuurlijk ook ooit bedacht. Hè? Dat mest van een dier het land bemest. Waardoor het weer gaat groeien. Ja, goed bedacht. Doen wij toch iets raars mee of niet?
1: Ja, nou ja, ik denk dat in de natuur, wanneer je een paard hebt wat gewoon in de natuur leeft, ja, die mest natuurlijk ook. En in dat opzicht is het daar wel ook een groeimiddel, want in de natuur kennen we geen afval. Ja. Dus ook mest is daar onderdeel van dat hele systeem. Alleen dat paard, dat staat niet zijn hele leven op één plek.
0: Nee, dat is het punt. Hè? Wij binden er een hek omheen. Precies. En we zeggen tot daar. Dat is hetzelfde als een dier bijvoorbeeld dan ineens in de brandende zon staat. Of gewoon de boel kaal heeft. Ja, dan zul je wat anders moeten bedenken.
1: Ja.
0: Oké, dat is wat het is. Davine, ben jij speciaal voor de dieren gekomen? Of voor het bos? Of de permacultuur?
2: In eerste instantie voor... Ik denk wel voor de dieren. Maar toen leerde ik permacultuur kennen van Albert en Angelique. En ja, dat is echt geweldig als je dat ziet. Hoe die moestuin zeg maar ontploft met allemaal planten. En ja, dus het is eigenlijk een beetje uitgebreid.
0: De liefde voor alles
2: voor het weiland, ja.
0: Okay.
2: En bijvoorbeeld vrijwilligers, dus het samenwerken. En dat vind ik echt een hele fijne omgeving.
0: Hoeveel collega's heb je?
2: Bijna 50, denk ik.
0: Ja, het was heel leuk geweest om ze toch even te noemen bij naam. Maar goed, dan zijn we zo 10 minuten verder. Dus ik hoop dat iedereen denkt van... Oké, op deze manier moet het kunnen.
2: Ja,
0: dat zijn er dus nogal wat. Ja. Heel
2: het is
0: bijzonder.
2: Echt super, super gaaf dat er zoveel mensen zijn.
0: Ja, hartstikke goed. Even, ik denk dat het goed is dat we even een klein stukje muziek draaien. En ik denk dat... het dan goed is dat we even visueel gaan bedenken of kunnen uitleggen hoe het er allemaal uitziet. En dan gaan we eens wat verhalen bedenken over de dieren die bij jullie wonen. Tot zo.

0: Je luistert naar hashtag Over Dieren. Te gast is Sanctuary Het Weiland. En ik praat met Angelique Voskamp en Davine den Toom. En ja, we zijn net even geëindigd met een eerste rondje. En ik heb altijd zoiets van, als je nou naar de radio luistert, dan heb je een beetje idee van, of tenminste dan wil je een beetje een idee hoe het er bij jullie uitziet. Ik heb zelf even zitten zoeken op het internet en dan kom ik vrolijk een weiland tegen met varkens. Maar dan denk ik van, jullie wonen ook ergens. Ja. Het is 4,5 hectare. Wat is er een beetje te vinden bij jullie? Hoe ziet het eruit?
1: Het is een relatief klein woonhuis met daaraan een enorme stal.
0: Het gaat om de stal, hè?
1: Het gaat om de stal, ja, precies. Daar hebben we het ook op uitgezocht. Als je bij ons binnenkomt, dan heb je eigenlijk meteen rechts heb je een houten gebouwtje. Dat is het gebouwtje waar iedereen, de vrijwilligers, samen eet. Waar ook de presentaties gegeven worden. En dan loop je verder door en dan kijk je eigenlijk tegen de runderen aan. Ja. Dus die zie je al lopen in de verte, zeg maar. En hun weiland loopt helemaal tot aan de bosrand.
0: En hoeveel runderen zijn er?
1: In totaal 5.
0: We komen zo meteen nog even terug op een heel speciaal dier.
1: Ja. Dus de runderen hebben naast de paarden het grootste deel van die 4,5 hectare. Zijn natuurlijk ook de dieren die grootste ruimtebehoefte hebben,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Dan ga je op een gegeven moment de stal in. Dan heb je daar, het is een ouderwetse stal.
0: Ja.
1: Dus er zit, ik vertelde dan ook altijd het verhaal van dat boeren vroeger veel meer verschillende dieren hielden, zeg maar. En dat dat tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer het geval is. Het is alleen maar koeien of alleen maar schapen. Deze stal is daar nog op ingericht. Dus het is een deel wat echt ingericht is op schapen. Een deel wat ingericht is op runderen. En op paarden is ook een deel. Dat is natuurlijk prachtig, hè? Omdat wij dus ook die verschillende dieren een plek bieden. Nou, dan loop je er doorheen en dan krijg je rechts van je een weidje. Daar lopen Bo en Pip, dat zijn twee varkentjes. Nou, dat zijn twee varkens die onder, zeg maar, dat noemen mini-varken vallen. Dus dat zijn niet de landvarkens.
0: We hebben het uitgebreid over de mini-varkens gehad met de klauwmevrouw. En ik denk dan dat zij bij jullie komt om die voetjes te bekappen.
1: Ja. Wij zijn ook verbonden aan de hobbyvarkenvereniging.
0: Ja, geweldig.
1: We zijn noodopvang.
0: Ja, mooi.
1: Dan krijg je op een gegeven moment links van je de hanentuin. Wij vangen onder andere ook hanen op. Nou, we zeggen ook altijd van hanen is echt, staat met stip op 1 van de aanvragen die we krijgen.
0: Ja.
1: Er worden ongelooflijk veel hanen gedumpt. Dat is echt ongelooflijk sneu.
0: En heel veel hanen bij elkaar heb ik van Sandra van der Wert van Red en Legkip geleerd. Die kunnen gewoon bij elkaar. Hè? Geen herrie.
1: Nee, de meeste gaan goed met elkaar. Niet allemaal. Er zit een enkeling bij die, ik zeg altijd, die heeft te veel testosteron.
0: Veel bobbels.
1: Ja,
0: zomaar zeggen.
1: Ja, daar hebben we er 2 van. Die zitten apart en die hebben wel een aantal hennen. Dus die hebben wel een groep. Want om die helemaal alleen apart te zetten, dat is niet, zou niet eerlijk zijn voor ze. Het zijn groepsdieren.
0: Hoeveel hanen zijn het in totaal?
1: En nu op dit moment 25.
0: Wow, dat is best veel.
1: Ja, nou ja, als je de plek ziet dan, wat veel mensen zeggen, is van, nou, daar kan nog best meer bij. Maar iedere haan die erbij komt, dat creëert weer onrust. Ja. Want dan moet men dus weer opnieuw alle...
0: De hele groep vormen.
1: Dat is echt... Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, even niet meer.
0: Snap
1: ik. Want ze hebben even behoefte aan rust.
0: Het zal er wel mooi uitzien, want hanen zijn natuurlijk prachtig.
1: Ja.
0: Vaak zijn kippen een beetje saaier om te zien dan een haan. Zeg ik nou iets heel lulligs?
1: Ja,
0: hebben zo'n kam en een hoop gedoe.
1: Niet allemaal, hoor. Nee, maar wij vangen dus geen hanen en hennen op uit de bio-industrie.
0: Nee, waar komen ze vandaan?
1: Die worden gedumpt. Dus dit zijn
0: puur
1: echt puur gedumpt. Dus het zijn vaak kruisingen, vaak zijdehoenden, hanen. We hebben ook een aantal kruising zijdehoenden. Krulveerhaantjes.
0: Okay.
1: En dat iedereen zegt dan, oh, wat schattig, ziet er heel leuk uit. Maar eigenlijk voor de haan zelf is het heel sneu.
0: Ja.
1: Want de veren staan alle kanten op. Dus ze hebben het ook veel minder. Ze kunnen zichzelf minder goed warm houden. Met het fokken van dieren staan wij vaak alleen maar stil bij het beeld wat wij grappig en schattig vinden, maar niet bij wat de natuurlijke functie die we dan eigenlijk wegnemen.
0: Ik snap het. Even terug naar de varkens. Ja. Zijn dat er 2 of hebben jullie er nog meer?
1: Nee, we hebben in het totaal, moet ik even tellen, 6 varkens.
0: 6 varkens, ja. Dus kleintjes en grote.
1: En grote, ja.
0: En die kleintjes, want dat weet ik van Ragnhild, sommige die worden cadeau gedaan bij een huwelijk of weet ik wat voor rare toestanden.
1: Ja. Ja, ik ben een aantal weken terug kreeg ik een belletje. En toen was er een varkentje gedumpt in Meppel. Die liep gewoon in een wijk in Meppel.
0: Ja.
1: En dat zou maar zo'n varkentje kunnen zijn. Die dan inderdaad cadeau gegeven wordt. Maar mensen, weet je, mensen gaan met dieren om alsof het dingen zijn.
0: Ja,
1: dat is echt
0: onvoorstelbaar.
1: Ik vind het onvoorstelbaar. Ja.
0: Even naar de paarden, want daarna moet ik natuurlijk ook gewoon even naar de Vine. Want die zit te popelen om haar verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Paarden?
1: Ja.
0: Want jullie hebben ook een paar paarden.
1: Ja, klopt. 4 paarden en 1 muildier.
0: Ja.
1: Die staan zeg maar op de andere helft wat helemaal tot het bos is. Dus die hebben net zo'n grote plek als de runderen hebben. Daar is 1 paard die komt echt uit een verwaarloosde toestand.
0: Ach jee.
1: Die hebben we opgevangen. Die had die bleek dus zwanger te zijn. Dus die is bevallen. Dat is al een aantal jaren geleden bij ons. Die is bevallen en haar zoon is nog steeds. We hebben gezegd van, ja maar gewoon, je hoeft de rest van je leven alleen maar paard te zijn.
0: Jullie hebben daar een abonnement op, hè? Want zullen we maar even zeggen.
1: Dat is een mooi bruggetje.
0: Ja, dat is een heel mooi brug. Ja, dat doe ik toch even. Dat is een kalfje die zat bij een boer.
1: Ja.
0: Nou, de gemiddelde vrouwtjeskoe, zullen we maar zeggen, die wordt voor de melk ingezet. Maar met Puk kon dat niet. Die was daar te wild voor. Ik heb de podcast net geluisterd toen ik hier naartoe reed. En nou, uiteindelijk was het idee om Puk dan een goede toekomst te geven. Zodat hij eindelijk ook gewoon een keer oud zou kunnen worden. Samen met een stiertje X. Die podcast is van 3 jaar geleden, dus daar bleef het voor mij bij. Maar ik begreep nu net dat Puk en X bij jullie zijn.
1: Ja.
0: Alleen, Puk bleek ook drachtig te zijn. Of zwanger, hoe zeg je dat bij een
1: koe? Ja, wij noemen zwanger. Ja, voor dieren hebben we allemaal andere namen. Hè?
0: Ja, drachtig
1: terwijl
0: heet het bij een paard.
1: Mensen zijn ook gewoon dieren. Dus
0: ja,
1: waarom
0: precies
1: zouden we andere namen
0: gewoon
1: doen?
0: Zwanger.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Dus, nou ja, goed. Jullie hebben dus een nieuw bakken koe, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En een nieuw bakken paard.
1: Ja.
0: Of gebeurt het nog vaker?
1: Nou, de een is inmiddels dus 6 jaar. en de ander is in december vorig jaar inderdaad. Toen kwam ik naar buiten. En Puk is helemaal zwart. Dus die had plots 8 benen in plaats van 4 benen. Dus dat was echt...
0: Goed.
1: Nou, daar ben ik wel geschrokken.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Want jij vertelde dat hij in de winter is geboren. En dan is het... Want zo'n dier wordt natuurlijk koud als die op de grond ligt.
1: Ja.
0: En dat gaat gewoon niet goed.
1: Nee.
0: En jullie hadden bedacht dat Puk eigenlijk te dik was. Hè? Dus jullie hadden er ook nog een beetje op dieet gedaan.
1: Ja.
0: Ik heb momenteel een paard die te dik is, dus ik snap dat helemaal.
1: Ja.
0: Nou, zij krijgt geen kind, maar als dat wel zo is, dan baal je gewoon dat je dat over het hoofd hebt gezien.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Klopt. En je krijgt, en dat vond ik wel ook een eye-opener. Je hebt op dat moment het gevoel van, oh, als ik dit geweten had, had ik het apart gezet. En dan was het allemaal goed gegaan. Want nu was ze bevallen, terwijl Oberon, stiertje X heet inmiddels Oberon, erbij zat. En hoe gaat dat wel goed? En vervolgens gaat dat natuurlijk heel erg goed.
0: Ja,
1: want
0: gelukkig.
1: De natuur is. En dan realiseer je ook dat wij mensen soms zo van het ingrijpen zijn.
0: Ja.
1: En van het beheren en beheersen. Terwijl het daar misschien helemaal niet nodig is.
0: Nee, nog even, want er zijn nog geiten. Er is een kat.
1: 2 katten inmiddels.
0: 2 katten.
1: Dan ga ik niet te hard roepen, want we vangen formeel geen katten op.
0: Nee, oké. Okay. Maar die hebben jullie dan misschien weer nodig om de muizen een beetje onder controle te houden?
1: Ja, dat zijn de zwerfkatten.
0: Ja.
1: Die zijn blijven hangen.
0: Ja, precies. Die kiezen vaak zelf waar ze willen wonen. Hè?
1: Ja.
0: Daar doe je niks aan.
1: Nee, precies. Dat zeg ik ook altijd. Zij zijn de enigen die zelf gekozen hebben.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: En hoeveel geiten en bokken zullen het dan ook zijn?
1: 1, 2, 3, 8, 9, 10 op dit moment.
0: Oké. Okay. Ja. Ben ik dan nog een dier vergeten?
1: Ja, eendjes.
0: Oh ja, eendjes.
1: Ja.
0: Zijn dat loopeenden? Wat zijn witte eenden? Die heten de gebroeders White, of niet?
1: Ah, nee, dat zijn de ganzen.
0: Dat zijn de ganzen. Oh, die was je ook nog vergeten.
1: Ja, de gebroeders de Wit.
0: Ja.
1: Dat zijn vier ganzen. Die lopen over het hele land heen. Die lopen echt
0: Het zijn goede wakers, hè?
1: Het zijn goede wakers. De meeste vrijwilligers bij ons, als mensen bij ons komen, zijn meestal het meest bang voor de ganzen.
0: Ja, absoluut. Dat hoef je geen grappen mee uit te halen op het terrein. Dat weet ik.
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Ja. Nou, wij komen weer tijd tekort. Davine, vind je het goed dat we even een klein stukje muziek draaien? Dan is de microfoon voor jou. Jij gaat vertellen over welk dier?
2: Ja, over de schapen. Want ik weet niet of jullie die al hadden genoemd.
0: Nee, als we jou al niet hadden. Ga jij wat vertellen over de schapen? Ja. Helemaal leuk. Even een klein stukje Simon & Garfunkel. Daar zit een hammer in en ook een nail. En jullie hebben klussers nodig. Dus dat leek me wel een goed verhaal. Ja. Tot zo.

Je luistert naar hashtag over dieren en ik ben in gesprek met Sanctuary Het Weiland. Ja, dan kom ik nu even bij Davine. Jij zat al te popelen om te vertellen. Jij bent vrijwilliger van begin af aan.

0: beelden aan het schieten, zeg maar.
1: Heel goed.
0: Dus ja, in het kort dat eigenlijk.
1: Eigenlijk, hè, zit ik te denken, er zijn zoveel mensen die stress hebben. Nou, kan je natuurlijk niet iedereen gebruiken, dat snap ik ook wel. Maar ik merk zelf altijd, als ik mest ga scheppen, daar word ik gewoon rustig van. Ja. Zou dat niet een fantastische therapie zijn voor mensen, in plaats van gaan praten of weet ik veel wat, of mediteren, gewoon ergens gaan helpen waar ze iets goeds doen. En dan gewoon mest scheppen, ja. Gewoon terug naar af.
0: Ja. En dan helemaal bij het weiland, als je zo de bosrand om je heen ziet, dan het, en alle vogels hoort en insecten ziet, dat is, ja, het is gewoon, ik vind het heerlijk om te doen. Het is zwaar. Je krijgt gelijk gratis sport.
1: Ja, je hoeft ook geen abonnement meer op de sportschool. Perfect.
0: Nee, yeah.
1: Ja, hartstikke goed. Ja. Oké, okay, nou, ik zei het aan het begin al. Ik ben dol op verhalen. En jullie hebben allebei een dier uitgekozen om wat meer over te vertellen. Dan hoop ik dat het ook een beetje gaat leven voor de luisteraar. Ja. Eén schaap of de schapen? Of?
0: Nou, wel één schaap in het bijzonder. We hebben vier, even denken. We hebben Winnie is een schaap, Ruby is een schaap en Gijsje is een schaap. En ik wil het eigenlijk over Gijsje hebben.
1: Oké, okay, en hoe, even een begin, hoe zijn die schapen bij jullie gekomen?
0: Nou ja, dat zijn eigenlijk verschillende verhalen. Want
1: okay.
0: ze horen zeg maar, ze zijn niet tegelijk gekomen.
1: Okay.
0: Het zijn dus. En Gijsje, ja, zal ik het verhaal van Gijsje vertellen dan?
1: Graag.
0: Gijsje die werd opgemerkt door iemand die langs een weiland fietste, waar Gijsje op een plaat hout lag. Als een lammetje, zeg maar. Ze was een lammetje. En ja, er zat eigenlijk geen leven meer in dat lammetje. En toen heeft ze de boer gevraagd van, mag ik dat lammetje meenemen en naar een goede plek brengen?
1: Was hij haar vergeten of zo?
0: Nee, er waren al meerdere lammetjes overleden. En ze hadden waarschijnlijk een virus of een iets dergelijks. In ieder geval, ze waren ziek. En eigenlijk een beetje aan haar lot overgelaten van, ja,
1: we weten het niet.
0: En ze zal toch wel zo overlijden. En nou, die heeft contact opgenomen met het weiland. Degene die dat dus gevraagd heeft aan de boer. En dat vond hij goed. En toen is ze bij ons gekomen, maar ze was echt ja, zo helemaal slap. Ze kon niet meer lopen. Ze kon, het enige wat ze kon doen was haar hoofd omhoog tillen. En ondervoet en te weinig vocht gehad. En toen zijn we begonnen met een heel traject van fysiotherapie. Hebben we gedaan.
1: Oh,
0: we hebben haar op een bankje zeg maar gezet en elke dag in warm water haar voeten geprobeerd op en neer te bewegen, zodat daar weer spierenkracht in haar benen kwam, want ze kon dus gewoon niet lopen. En dat hebben we een paar weken gedaan en toen kwamen we op het idee om een rolstoel te maken. Ja, Angelique heeft hem in elkaar gezet. We hebben mooie tekeningen op internet gevonden. En daar hebben we haar zeg maar in gehangen. Maar wel zodat ze met haar voetjes op de grond kon. Dus en geprobeerd om haar aan het lopen te krijgen. Zodat ze dat geheugen van het lopen weer terugkreeg. En dat ging eigenlijk best wel snel dat we zoiets hadden van, oh, er komt verbetering in. En als we haar dan een tijd in de rolstoel hadden gehad, dan haalden we haar er weer uit. Omdat ze natuurlijk niet de hele dag in zo'n rolstoel kon zitten. Dus dan legden we haar ergens op het gras.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment was het een keer zo dat een vrijwilliger zei van, laat haar nou eens los als we haar neerzetten. En Angelique liet haar los. En ze stond.
1: Oh,
0: en we hebben echt met alle vrijwilligers hebben we heel hard, of heel zachtjes, maar heel hard van binnen gejuicht. We waren echt zo blij.
1: En ja. Nu loopt ze weer.
0: Ze loopt echt geweldig.
1: Wat fantastisch.
0: Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Wat geweldig.
0: Ja.
1: Maar zij gaat nooit meer weg.
0: Zij gaat nooit meer weg.
1: Oh,
0: nee.
1: Wat bijzonder.
0: Nee. Nee.
1: Prachtig.
0: Ja, dat is echt een verhaal van hoop, wat je ook wel nodig hebt, zeg maar, om dit werk ook vol te kunnen houden. Dat je goede, dit soort ervaringen hebt. Ja.
1: Ja, prachtig.
0: Dat mooier was in het kort, zeg maar.
1: Ja, heel mooi. Angelique, jij zei net van, je moet eens vragen. En dat vond ik wel een goeie. Hoeveel hooi wij nodig hebben. Toen zei ik van, goh, ik heb 2 paarden. Ik bestel

0: Elk jaar iets van 365 balen hooi. In de zomer heb ik geen hooi nodig. In de winter heb ik misschien wel 2 of 3 balen per dag nodig. En zo kom ik het jaar door. Maar ja, als ik optel wat jullie aan dieren hebben, dan is dat nog wel even wat anders. Want dieren leven echt op hooi. Hè? Mensen die denken altijd in de vorm van brokken, maar dat is het niet. Hooi is wat ze nodig hebben.
1: Ja, dat is het hoofdrantsoen, zeg maar, behalve bij de varkens.
0: Ja, dan wordt het nu een rekensommetje. Hè? Jij gaat het zeggen en degene die het weet mag bellen.
1: Ja, 56.000 kilo per jaar.
0: Ik kan me niks bij voorstellen. Heb je dan een komt dat in verschillende delen, wordt dat geleverd? Want je kan niet in één keer stouwen, toch?
1: Nee, dat kunnen we niet in één keer. Die ruimte hebben we niet. Omdat in één keer, dus meestal gaat dat in ongeveer 4 keer, denk ik. Ja. Schat ik zo in 3, 4 keer per jaar. We hebben wel een grote hooiberg. Echt zo'n hele ouderwetse waarvan je het dak omhoog kan schroeven.
0: Ja, heb ik ook nog één. Alleen het dak kan niet meer omhoog. Maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit.
1: Ja. We hebben wat we nu aan het doen zijn, is kijken in onze omgeving. Want wat we heel graag willen, is het echt van zo dichtbij mogelijk halen.
0: Ja, dat je weet wat erin zit.
1: Dat je weet wat erin zit. En het is gewoon veel duurzamer dan wanneer je het van een grote leverancier. Want die halen het uit Polen of uit Frankrijk. Dus dat is natuurlijk veel minder duurzaam.
0: En misschien wel een boer in de buurt. Ik heb een hartstikke leuke boer. Die doet trouwens van alles voor mij. En onder andere levert hij ook het hooi. Dat komt ergens daar net buiten. Ik zit dan onder Zwolle. Ja. En dan weet ik ook precies wat erin zit. Ja. Dat is perfect.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn.
0: Ik weet niet of ze een beetje hooien in Drenthe, maar dat zal toch wel?
1: Jawel. Ja.
0: Bevalt het je in Drenthe na Arnhem?
1: Ja, ik vind het een hele mooie plek.
0: Ja?
1: Het is ook, ik vind het heel groen. Arnhem is natuurlijk ook heel groen. Het is ook een hele groene omgeving.
0: Maar ook drukker, denk ik.
1: Precies. En ik vind inderdaad de rust. En het heeft voor mijn gevoel wat meer kleine, meer dorpachtige plekken, zeg maar.
0: Ja, want hoeveel mensen wonen er in Darp?
1: Ik zou het niet weten.
0: Niet zoveel, toch? Is Darp een beetje een dorp? Zo zeg je dat, hè? Een dorp?
1: Een dorp. Ja, ik praat daar gewoon. Het Drentse is mij niet.
0: Ik kom uit een dorp. Een dorp is een dorp.
1: Ja.
0: Is er wat?
1: 500 mensen dat daar wonen.
0: Heb je dan ook een winkel? Of is dat
1: in
0: allemaal niet zo?
1: In dorp zelf volgens mij niet. Nee, dan ga ik naar Havelte.
0: Och jee, daar ben ik geboren. Wat grappig.
1: Dan zit je vlakbij.
0: Ja, wat grappig. Toen maar weer. De cirkel is rond. Rob. Wat wou je vragen?
2: 500 is niet slecht gekozen. Er zijn er 712.
0: Zitten we toch een heel eind in de buurt, of niet? Helemaal goed. We gaan zo nog even het verhaal vertellen wat Angelique vertelt. Ja. En daarna gaan we toch ook eens eventjes opnoemen wat jullie allemaal nodig hebben. Want jullie kunnen wel een beetje hulp gebruiken. En wie weet, door deze oproep gaat er ook wat gebeuren. Ja. Rob, even een klein stukje van Sanctuary. Het is een onbekend nummer, maar ik vond het wel passend. Tot zo.

0: Nou, met excuses aan Gabriella. Maar goed, wij moeten door en we hebben altijd tijd tekort. Wat wou je zeggen, Rob?
1: Een klein stukje historie nog. Het plaatsje Darp, de bestaande al, stond al in de 13e eeuw.
0: In de 13e eeuw? Oké, okay, en wat was er toen te
1: 800
0: beleven?
1: 800 jaar.
0: Nou, ook niks. Toen was er ook geen winkel.
1: Nederzetting, Middellandse nederzetting. Maar bestaat 800 jaar, net zo oud als Elburg.
0: Ah, nou, wat grappig. Misschien de markt. Ik weet het niet. Angelique, jij hebt ook een verhaal.
2: Ja, ik heb een verhaal over saai varken.
0: Ja.
2: En saai varken is het grootste varken wat bij ons is. Oftewel, wat ik altijd zeg, een luxe vleesvarken, zoals men dat noemt.
0: Daar komt ze ook vandaan, vrees ik,
2: ja,
0: of niet?
2: Ja,
0: uit de industrie.
2: Ja, saai komt uit de industrie, maar niet de reguliere industrie. Saai komt van een zelfslachtende slager af. Wat je ook wel eens hoort is dat er veel meer biggetjes geboren worden dan dat moedervarken aan tepels heeft. Dus dan valt er soms enkele buiten. De meeste overleven dat niet. Wat overigens ook veel mensen niet weten is dat men 70 biggetjes per dag mag tegen de muur aan mag gooien. Dus dat is echt bij de wet.
0: Meen je dat serieus?
2: Ja, dat meen ik serieus. Dat is een EU-wetgeving.
0: En wie doet dat dan?
2: Ja.
0: Gadver.
2: Ja. Maar goed. Nou. Dat is met Saar niet gedaan. Saar was wel een van die biggen die dus te veel was, om het maar zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Maar die heeft de boerin met de hand grootgebracht. Dus zelf melk gegeven. Ja, en dan krijg je dus een band. Dan wordt een zomaar een dier, zomaar een varken, wordt ineens een iemand.
0: Ja.
2: En die ga je een naam geven en dan ga je het karakter van leren kennen. En dus zo is Saar eigenlijk opgegroeid. En die is eigenlijk de dans ontsprongen daarmee, die anderen wel hadden. Dus die zijn wel op het bord beland, zeg maar. Maar
0: Saar en Puk in elk geval niet.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Maar toen overleed de man des huizes overleed. En die vrouw, ja, die moest toch ergens naartoe met Saar, want die kon dat niet zelf onderhouden. En die heeft toen contact gezocht met Eyes on Animals. Ik weet niet of je die organisatie misschien wel kent. En die heeft uiteindelijk met ons contact gezocht. En gevraagd of dat Saar bij ons, naar ons toe mocht, zeg maar.
0: Volgens mij hebben wij haar gebeld. Hoe heet zij ook weer van Eyes on Animals? Ze zit vaak in het buitenland.
2: Ja, ja. Klopt. Ja.
0: Zij controleert ook, of tenminste de transport, hè, van kalfjes. En
2: zij doet dingen die ik niet zou kunnen doen.
0: Oh man, ik heb haar inderdaad gesproken. En ik had ook zoiets van, wat eigenlijk ook ontzettend stoer. Rob, wat wou je vragen?
1: Volgens mij is het Paulette geweest.
0: Nee,
2: nee.
0: Zo heet ze niet. Wat erg, hè? Ik weet wel hoe ze niet heet, maar ook niet hoe ze wel heet. Heather? Nee.
2: Ik ben naam ook even kwijt. Ik ben ook niet zo heel goed in naam onthouden.
0: Met excuses. Iedereen die het wil weten, zoek het even op. Want zij doet echt fantastisch werk.
2: Ja.
0: Ja, dus...
2: Maar goed, uiteindelijk is ze bij ons gekomen. En ik kan me herinneren dat ze toen... Nou, met een kleine trailer kwam ze bij ons aan. En dan heb je dan zo'n van die luikjes in zo'n trailer. En ik maakte zo'n luikje open. En toen zei ik... Oh, ze is wel heel groot. ze is echt huge.
3: Zo lief.
2: Ja, ze is heel lief.
0: Varkens schijnen geweldig. Ze heet Heather Moffat. Moffat.
2: Het zou kunnen. Ja,
0: nou ja, toch maar.
2: Maakt niet uit.
0: Ja, nee, maar dat is inderdaad, dat hoor Madeleine. Ik van heel veel. Madeleine? Oh, ja. Ik heb iemand anders gesproken.
2: Madeleine.
0: Maar heet ze dan wel Moffat?
2: Dat weet ik niet.
0: Nou goed, toch maar, is ook niet belangrijk. Dit knippen we eruit.
2: Ja.
0: Maar dat hoor ik heel veel, hè? Dat het zo bizar is dat je dan wel gek bent op je hond en niet op een varken,
2: precies,
0: die dan op je bord belandt.
2: Ja.
0: Terwijl het zulke intelligente en bijzondere dieren zijn.
2: Ja. Ja, maar we hebben daar meer... Toevallig zit in de naam, die heet ook Saar, een geitje. Het is precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Die is ook op die manier de dans ontsprongen en met de fles grootgebracht. En dan merk je dat mensen daar gewoon een heel ander gevoel mee krijgen. Want dan wordt het dus ineens, wat ik zeg, het wordt een individu.
0: Het is maar goed dat die documentaire over Sam destijds gemaakt is. Hè? Dat, dat toch een ander beeld geeft bij mensen. Ja. Wij hebben natuurlijk geen idee wat er gebeurt. We zien het niet en we beleven het niet. We snappen niet wat een kraamkooi is. Dan kijken we en we kijken ook het liefst even weg.
2: Ja, klopt.
0: En dat is wat het is.
2: Ja,
0: ja.
2: Dat is een stukje wat wij dan wel proberen te doen. Om mensen, dat als mensen bij ons op bezoekdag komen, om dus dit soort verhalen ook te vertellen.
0: Ja.
2: En op die manier aan een stukje bewustwording te doen.
0: Ik denk dat verhalen ook het beste blijven hangen. Je kan een opsomming maken van dit gebeurt er, dat doen we enzovoort.
2: Ja.
0: Maar het is inderdaad, het begint allemaal al dat als een dier een naam krijgt, dan krijg je ook een gezicht en dan krijg je ook een stem.
2: Ja.
0: Dus ja, dat is wel heel mooi.
2: Ja, en dan horen mensen de verhalen bij ons en ze zien het dier er ook bij. Dus dat gezicht is daar.
0: Ja, ja, mooi. Nou, ja, Davine, jij bent vrijwilliger en ik weet dat jullie nog meer vrijwilligers zoeken.
3: Ja.
0: Klopt dat?
3: Ja, ja.
0: Vertel.
3: Nou, we zoeken eigenlijk nog steeds ook vrijwilligers dierverzorging.
0: Ja.
3: Maar we zoeken ook vrijwilligers die bijvoorbeeld een coördinerende rol willen vervullen.
0: Mm-hmm.
3: Nou, loop ik even vast.
0: Nee, dat geeft helemaal niks. Dus eigenlijk voor iedereen, en dan kunnen jullie dat wel uitfilteren. Die wat zou willen doen voor jullie en voor de dieren, die zou zich kunnen melden.
3: Ja, maar ik zou voornamelijk zeggen, kijk op de website, want daar staan ook alle vacatures, zeg maar, voor vrijwilligers.
0: Oké.
3: En dat kunnen bijvoorbeeld ook functies of een vrijwilligersrol zijn die je bijvoorbeeld op afstand kan vervullen.
0: Kijk, dus als je niet in de buurt van DARP woont, kan je ook wel doen.
3: Ja, precies.
0: Hartstikke goed. Ja. Nou, dan is er natuurlijk geld nodig.
3: Ja.
0: Er is gewoon geld nodig.
3: Er is altijd geld nodig.
0: Als je de website opzoekt, dan staat links de knop doneer nu. Daar hoef ik niks aan uit te leggen. Dat kan je gewoon doen.nl heet dat, hè?
3: Ja.
0: Ja, nou, de website heet www.sanctuary. Dat is S-A-N-I-C-O-C-T-U-A-R-Y. Het weiland. En dan niet met EI, maar een lange ei.nl. Dus dat. En je kan ook een dier adopteren. Hebben jullie een hoop dieren nog te adopteren? Zijn er al dieren geadopteerd?
3: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ja. Ja, er zijn zeker dieren geadopteerd. Ik wil ook niet zeggen dat als een dier door één iemand geadopteerd is. Want bijvoorbeeld, je kunt een haan adopteren op afstand. En dan betaal je €2,50. Maar goed, die haan die die verbruikt wel meer dan €2,50 in de maand, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus er zijn meerdere mensen die bijvoorbeeld dezelfde haan adopteren. Oftewel bijdragen aan zijn leven.
0: Ja, dat maakt ook niet uit. Hè. Je zorgt dan gewoon voor de hele groep.
2: En maar als we dat zouden doen, dan zouden er individuen zijn die niet geadopteerd worden. En die hebben dan niks te eten.
0: Nee, dat vind ik zielig. En wat natuurlijk ook zo is, als de hanen genoeg hebben, dan gaat het door naar de varkens, neem ik aan. Precies, zo werkt het ook. Nou, dat, ja. Rob die zit al met zijn vingers dat het bijna erop zit. Dier adopteren. Je kunt bij jullie vergaderen.
2: Ja.
0: Dat kan ook.
2: Ja,
0: dat kan ook als je even zoekt. En dan heb je natuurlijk een hele bijzondere ruimte. Ja. Lekker buiten.
2: Ja.
0: En vegan.
2: Ja.
0: Eten, dat is natuurlijk ook belangrijk.
2: Ja. Ja.
0: Dus ben ik iets vergeten? Natuurlijk een heleboel. We hebben nog 2 minuten. Dus gooi het eruit.
2: Nou, wat we bijvoorbeeld ook eigenlijk wel naar op zoek zijn, is echt samenwerking met bedrijven. Hè? We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Katja.
0: Ja.
2: Katja die doneert eens per jaar aan ons. Maar aan de andere kant nemen zij bijvoorbeeld ook een filmpje op voor zichzelf. Katja snoepjesfabrikant.
0: Ja, ja, ja, heel
2: dus
0: goed.
2: Dus we zoeken ook.
0: Die hebben vegan snoepjes, hè?
2: Precies.
0: Ja, ja,
2: precies.
0: Dat weet ik. Voor de mensen die dat niet weten, er worden varkensgel gebruikt in snoepjes. En die Katja snoepjes niet, dus.
2: Ja.
0: Dat is een hele goeie. Nog even, want we gaan nu echt klem lopen.
2: Ja.
0: Bol.com.
2: Ja.
0: Als je daar, misschien wil jij dat nog eventjes vertellen, Davine.
3: Ja, we hebben een wensenlijst ook te vinden via de website. En daar staan bijvoorbeeld hooinetten. Bijvoorbeeld als we hooinetten nodig hebben, dan kan je die daar zeg maar direct bestellen via bol.com. En nou ja, voer, eten, van alles en nog wat.
0: Nou, alles is er te vinden. Kijk gewoon even op die website. Noem nog even de hoeveelheid hooi die jullie nodig hebben.
2: 56.000 kilo.
0: Dat bedoel ik. En het wordt winter. Dus lieve allemaal, denk even aan de dieren in DARP. Davine, mag ik je danken?
3: Ja, jij bedankt.
0: Angelique, mag ik je danken?
2: Ja, zeker. Graag.
0: Rob, dank je wel voor de techniek. Ik wens iedereen een fijne avond en volgende week zijn we er weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere rijd je de file in tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek kun je er een kleine 10 minuten bij optellen. En op de A28 vanuit Amersfoort richting Utrecht rijd je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Ja, deze dag. Oh, goedenavond. Moet nog eventjes afwachten tot het.
1: Goedenavond.
0: Muziekje
1: dit
0: gaat.
1: Is Lou FM. Met nu. Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
0: Ja, luisteraars. Nou, toch nog een keer goedenavond. Uurtje Factuurtje. De laatste uurtje Factuurtje zonder gasten. Dus ik heb één gast naast me zitten, die heet Ellen. Dus we gaan een beetje Ellen versus Rob doen. Op zich geen probleem. Ik begin met een heel goed bericht.
2: Moet ik dan zeggen, oh wat leuk?
0: Oh wat leuk, dan zeg je, oh wat leuk. Heel veel hebben we erover gepraat. Onweer, veel regen, et cetera, et cetera. Allemaal vanavond gebeuren. Nou, mooi niet hoor. Vannacht om 2:00 gaat er pas onweer en om 4:00 is het weg. Dus als je lekker vast slaapt, merk je het ook niet.
2: Jij zegt het?
0: Ja, kijk eens hier, ik heb de hele weerkaart.
2: Dan gaan we zo even naar kijken. Dus, we moeten even zoiets draaien van Dolly, hè?
0: 2:00 gaat beginnen en om 1:00 of 4:00 is het helemaal weer weg uit Nederland.
2: Ja, maar morgen dus gaat het hele dag regenen.
0: Nee, dat weet ik niet.
2: Jawel, daar gaan we zo even naar kijken, geen want dat is wel in zo. Geval.
0: Maar goed, dus dat vind ik goed. Goed bericht eigenlijk. Toch?
2: Heel goed bericht. Ik goed, zat gelijk even te denken, we gaan iets van Dolly draaien ook zo.
0: Hoezo dat
2: niet
0: dan?
2: Nu?
0: Dolly, wie is Dolly?
2: Dolly is overleden.
0: Oh, die Dolly.
2: Daar heb ik zo wat over te vertellen.
0: Nou goed, maar we gaan eerst even naar mijn vriendin Roxy Dekker. Ver van mijn bed.

0: Ja.
1: Ja? Zal ik beginnen of ga jij beginnen?
2: Nou, ik wou even wat vertellen naar aanleiding van dinsdag.
1: Ja?
2: Dinsdag hadden wij de uitzending en ik reed naar huis. En nou, toen was net het nieuws dat Dolly Parton was overleden. Daar is heel veel van te vinden momenteel. En ik heb eigenlijk ook wel ontzettend gelachen. Want die vrouw die heeft humor, dat is niet te filmen. Mm-hmm. Die zegt dat ze dus heel veel geld uitgeeft om er zo ordinair uit te kunnen zien zoals ze eruit ziet.
1: Ja,
2: nee. Nou, de DJ's Emily de Wild, waar ik fan van ben, en Morat El Kwakili, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar Morat, zullen we het even ophouden, die kent iedereen, zat ook in de top 2000. Die presenteerde dat. En die draaide liedjes. Er werd ook gebeld met mensen, wat dat met ze deed. En ja, ze hadden gewoon hele mooie anekdotes. Ze was zo arm als een kerkrat, wist je dat?
1: Is dat zo?
2: Ja. En nou goed, dus dat was gewoon heel bijzonder. Het was gewoon gaaf. Ik zit altijd een half uurtje in de auto na de uitzending. Ik heb dat geluisterd. En,
1: je bent in de auto blijven zitten ook.
2: Nee, dat dan net weer niet.
1: Oké. Okay.
2: En nou ja, goed, ik dacht, we gaan dan toch maar even een leuk nummer draaien.
1: Hoe oud is Schoorn eigenlijk?
2: Jolien, 80.
1: 80 is heel weinig eigenlijk. Ik ben 105, dus dan moet ik nog 25 jaar door.
2: Maar je hebt de 80 nog niet gehaald, hè?
1: Ja, dus, dan ga ik 105 word ik. Als je het afspreekt met elkaar, dan word je 105.
2: Ja, je moet het ook volhouden, hè? Niet zeggen ineens van, ik weet het niet of ik denk het niet. Dat moet wel, ja.
1: Ik heb me altijd al gezegd van, ik ga ook een radioverslaggever worden. Nou goed, ik weet niet hoe ik een goeie ben, dat is een ander verhaal. Maar ik heb toch al 3 programma's.
2: Je zit hier wel.
1: Ja, ik ben nog steeds niet weggestuurd.
2: Nee, je bent er nog steeds niet uitgekikt.
1: Nee, er gaan wel alle andere mensen weg, maar ik ben nog steeds niet weggestuurd.
2: Nou, doe maar weer.
1: Kom maar, muziek. Wat heb je?
2: Nou, Jolien, waar hou jij van Dolly Parton?
1: Nou, geen.
2: Islands in the Stream?
1: Geen, nou, Jolien gaat er wel.
2: Nou, dan gaan we Jolien even. Dat doen we speciaal even voor Dolly.

0: Dolly Parton is zelfs in Amerika zijn alle vlaggen halfstok gegaan.
1: Ja, ik denk dat zij toch iets bijzonders heeft betekend voor...
0: Ja, dat begrijp je, geloof ik direct. Hé, maar er is weer feest, wat mij betreft.
1: Nou.
0: Je kent die Bosnische Servische voormalige leider Ratko, toch? Die
1: legerleider. Legerleider
0: Ratko, die in Scheveningen zat.
1: Oh, die zat vast?
0: Ja, die zat vast. En die heeft geprobeerd, die man, die heeft zoveel mensen laten vermoorden. Die heeft geprobeerd om, hij was stervende, om toch vrij te krijgen. Zodat hij naar Servië kon, medische instellingen, bla bla bla. En dat hij daar rustig kon sterven. Ik denk van ja, zat dat zot worden. Iemand die, ik weet niet of hem honderden mensen heeft laten vermoorden.
1: En dan moet jij rustig kunnen sterven.
0: Ja, dan mag hij sterven.
1: Nee, dat is dus hij niet goed.
0: Hij is keurig in volgens mij zit in Scheveningen, overleden. Nou, ik gun hem het allerbeste toe.
1: Er zit een hoop rommel, hè, daar in Scheveningen.
0: Ja, goed. We hebben nou eenmaal dat vredesgebeuren in Nederland. En dan krijg je alle soort figuren aan. Maar ik vind het een hele goede zaak, eerlijk gezegd. Dat die man niet los is gelaten. Of vrij is gelaten.
1: Nee, dan kunnen ze iedereen wel loslaten.
0: Ja, daarom. Waarom zou hij ook medelijden hebben gehad met die mensen die allemaal doodgeschoten zijn en alles daar?
1: Ja, ik weet het niet. Ik zit net even naar zijn foto te kijken. Hij heeft niet echt een heel erg gezellig gezicht. Geen warm mens, zullen we maar zeggen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik heb nog ik ga toch nog even door hoor. Waar is jou hier? Nee, dit is hem niet. Wethouder Oldebroek, die gaat het weer halen. Ken je nog het verhaal van, heb ik verteld, van die regenvlaggen en dat soort standen?
1: Ja.
0: De Nooier een verkiezingswinst gehaald hebben, waardoor hij in ieder geval de grootste partij in de Olders. Wat gaat die Gup doen? Die gaat op vakantie naar Modaal. Ik zeg het echt een Gup, hè. Hij mag een keer in de uitzending komen. Die gaat op vakantie in Moldavië.
1: Ja.
0: En dan gaat hij zich laten fotograferen met een, Kastikor. Zo in ieder geval een voor de Russische vlag en een andere vlag met een als wethouder van Oldebroek.
1: Kalashnikov heet dat.
0: Ja. Hij heeft inmiddels excuses aangeboden. Maar gegarandeerd morgen in alle praatprogramma's vanavond weer komt.
1: Nee, maar hij heeft dit dus al gedaan.
0: Ja, dat is al gebeurd.
1: Dit was een leuke grap.
0: Ja, nou, ja,
1: dat is geen leuke grap.
0: Nee, dat is echt geen grote... Dat
1: is niet slim.
0: Echt ongelooflijk. Dus ik zag het op NOS uit voorbij schiet. En die komen vanavond, gaan de praatprogramma's naar. Gegarandeerd dat hij in alle praatprogramma's komt. Dus wat dat betreft...
1: Als wethouder. Daar kun je dus niet zomaar even zoiets doen, hè? Doe me even denken aan Prins Harry, die destijds met zo'n nazi-pak rondrende. Ja. Daar werd hij ook...
0: Kijk, ik dacht dat het... Want ik hoorde vanochtend vroeg. Ik denk, nou, die is gewoon ingeluist met een jet-CTP en alles en toestanden. Maar inmiddels heeft hij ook excuses aangeboden dat die foto inderdaad echt is.
1: Maar wie is die andere man?
0: We praten over Tom de Nooijer die het gedaan heeft.
1: En de andere man
0: überhaupt, ik kan me niet voorstellen dat hij in Moldavië op vakantie gaat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is zijn keuze.
1: Ja.
0: Maar goed, hij is heel erg geïnteresseerd in al politieke toestanden en alles. Hoe zo dat in Amerika of in Moskou is gebeurd. Dus. Maar goed, hij moest terug. Uiteindelijk heeft hij toch zijn excuses aangeboden vanavond of vanmiddag.
1: Oké.
0: Okay. Dus ja, nou goed. We gaan... Ik heb uit drie goede berichten. Er is geen... er komt wel regen, maar die komt wel vannacht. Dus je moet gewoon lekker blijven slapen. Wat hadden we net een bericht? Oh, die oorlogsmisdadige die is in de stel gestorven. Nou, prima. En ik hoop dat Ton ook positiever gaat denken over een aantal dingen wat dat betreft. Hij mag wel eens een keer zeggen, maar ik heb een week of twee geleden het secretariaat van Oldebroek aan de lijn gehad. En heb ik gevraagd of hij in de uitzending kan komen. Goed, ik heb nog niks gehoord. Maar volgens mij is hij nog op vakantie, net van vakantie terug. Dus hij mag best wel eens een keer komen. Licht en donker van Vrouwtje.

0: FM.
1: Vrouwtje, licht en donker. Even op die examen zo gelijk wegdraaien. Ze wil elke keer, wil die weer even
2: wie is
1: door.
2: Wie vrouwtje
1: het
2: dan?
1: Het is net een vrouwtje. Ken je vrouwtje niet?
2: Nee, natuurlijk ken ik vrouwtje niet.
1: Ben, oh, je ziet nog steeds in die 80-jarige muziek.
2: Yes.
1: Ja, okay.
2: Nou, daar word jij zo meteen heel blij van.
1: Wat heb je nog meer te vertellen? Ik heb nog wat te vertellen, maar ik wil eerst wel even iets hoor.
2: Nou, ik zat... Ja, dan moet ik het misschien nog even over B&B hebben. En nou, wat ik een heel leuk programma vind, is van onschatbare waarde.
1: Ja, zonder meer.
2: Het is wel grappig. Dat zijn al 10 jaar doen ze dit.
1: Is dat zo?
2: Dat had ik helemaal niet verwacht. Ja, en het is een vrij steady team.
1: Ja.
2: Ik vind het ook wel grappig trouwens dat ze daar in dat paleis zitten van Jules en Bernard.
1: Ja, dat is dit jaar voor het eerst, hè?
2: Nee.
1: Ja, vorig jaar staat ze overal. Nee, staat ze overal.
2: Nou, dat gaan we even opzoeken, want dat klopt niet. Maar dat geeft niet. En nou ja, wat van de week was, en dat was een poosje geleden ook. Er was eerst een vrouw, die had een klein, ja, bonbonachtig bakje op de kop getikt bij een kringloopwinkel. Deze week was er weer een meneer. Die had twee dingen waar je wat op kan zetten. Wat je tegen
1: consoles,
2: de muur kan...
1: Consoles, houten consoles heet
2: consoles.
1: Dat.
2: En die had hij ook op de kop getikt bij de kringloop.
1: Voor 10 Nou, dat 10 euro voor je gegeven.
2: Ja, nou wat had hij ervoor gekregen?
1: 10 euro...
2: Flink bedrag.
1: Nou, een paar duizend euro ieder geval.
2: Ja, nou.
1: Klopt, ja.
2: Dus voor een ieder, die, ze gaan natuurlijk in de kringloop nu ook opletten. Ja. Of er iets bijzonders is. Dat zal bijna niet voorkomen, maar ik vind het wel heel grappig.
1: Ja, leuk, ja. Vind ik vond het? Dat die jongen die munt verkocht.
2: Ja, wat moet je met die munt? Die had een munt te koop.
1: Een munt uit...
2: Weet ik veel.
1: 1800 of zo.
2: Weet ja, hij ging het verdelen met alle kleinkinderen. Het geld, geloof ik. Maar die jongen die zat keihard te onderhandelen. Wat kreeg hij ervoor?
1: Dat deed hij goed, ja. Ja. 1100, 1200 euro of zo. Die,
2: hij zat op een gegeven moment bij de whiskyman, hè?
1: Ja, klopt, ja.
2: Arnold.
1: Toen zaten ze op de knoeien over 50 euro. Maar hij... Nee, dat
2: Arnold wil, heeft het erbij gelapt, hè?
1: Ja, dat wil ik.
2: Dat doet hij normaal nooit. Want dan zegt hij van, ik haal het weg. Nou ja, die jongen die mocht natuurlijk gewoon geen whisky. Maar uiteindelijk kreeg hij ook iets lekkers. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ik vind dat echt een leuk programma. Ik ben altijd gewoon benieuwd ook. Wat bieden ze ervoor? En ja, gewoon wat is het? Wat zijn er toch leuke dingen?
1: Ze moeten van tevoren in een envelop moeten ze al intekenen van wat ze ervoor gaan bieden. Wat de hoogste gebeurt. Dus
2: ze mogen er wel overheen. Hè? Maar later wordt er gezegd als er... Ja. Geld wordt of is geboden en het is verkocht wat ze hadden gegeven.
1: Ja, ja hadden ze maximaal hadden gegeven, ja, inderdaad.
2: Ja, vindt Dionne Staks ook een leuk mens.
1: Die hoort er perfect bij.
2: Ja, die presenteert het fantastisch.
1: Vond alleen gisteren niet zo geweldig met de witte gumpjes, maar goed, een ander verhaal.
2: Oh, nou ja, ik vind het superleuk. Echt superleuk. Dus, en dat is ook een van de weinige programma's behalve B&B voor Liefde.
1: B&B voor Liefde heb je nog natuurlijk.
2: En nou, wat is er dan verder?
1: Zaterdag hebben we de beste zangers weer.
2: Ja, dat begint. Ja. Het begint nog iets zaterdag.
1: Ja, goede tijden, slechte tijden begint maandag weer. Nou, wat wil je nog meer?
2: Oh. Begint er ook niet... We hebben straks Holland's Got Talent, maar dat wordt Holland en België Got Talent.
1: Ja, maar goed, hetzelfde verhaal als dat.
2: De Chantal gaat niet meer in de stoel zitten. Maar die gaat het presenteren. Die samen met Koen Wouters.
1: Die heeft nog nooit in een stoel gezeten, Chantal.
2: Bij Holland, bij de beste. Holland's Got Talent. Ja, in een seizoen of 3-4.
1: We verschillen nog wat van mening. Maar goed, maakt niet
2: echt achter, joh. Dit is niet te geloven.
1: Maar leuk.
2: Het begint nu al wel goed mis te gaan, hè, met je geheugen.
1: Dat is jong en oud, hè?
2: Ja, precies. Nou, wat gaan we daar voor een liedje aan hangen?
1: Jij mag een muziekje draaien.
2: Het grappige is, er hangt helemaal niks aan. Maar we gaan... Dit vinden wij allebei leuk. Carol Emerald, Liquid Lunch.

0: Mensen verstaan je helemaal niet.
1: Ja, tuurlijk verstaan ze mij. Nee, joh. Zeker mijn harde stem. Als ik moest kijken hoe
0: uit te
1: staan.
0: Hij stond nog veel te
1: dat
0: hard.
1: Dat maakt
0: jongen.
1: Helemaal niks uit.
0: Dat liedje wou ik eigenlijk dinsdag al draaien. En ik draaide het niet. En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Wat nou, nog eens wat.
1: Ja.
0: Van onschatbare waarde wordt al 10 seizoenen lang opgenomen in Paleis Soestdijk. Ja.
1: Ter we info. Hebben niks gewet, hè, of zo, hè?
0: Nee, ik heb al 2 keer met jou gewet, maar die flessen wijn die moeten nog uit Zimbabwe komen.
1: Ga ik graag met jullie met z'n allen opdrinken. Maar ik denk, hoe heet het andere programma? Dat is zo erg, alles, kunst en nog wat, kunst en kitsch.
0: Tussen kunst en kitsch?
1: Ja, dat is wel overal. Dus af en toe in...
0: Ja, maar dat is niet dit.
1: Nee, maar goed, oké.
0: Dit is wat anders.
1: Oh, oké, goed. Ik ga het niet meer
0: ik
1: wedden
0: Ik heb net
1: met jou.
0: Verwerkt dat hokje daar in Rotterdam, volgens jou. Wat natuurlijk ook niet klopte.
1: Was ook niet Amsterdam.
0: Je zegt
1: was
0: het ook met een stalen smol, hè?
1: Dat was niet in Amsterdam, het was in Amstelveen.
0: Ja, dat heb je dan wel weer gelijk in. Dat kan ik dan ook nog wel weer zetten. Ja. Maar goed, toen.
1: Waarom een stalen snoepsmol?
0: Maar ik denk dat jij daarmee
1: toch... Ik denk dat gewoon gelijk hebt.
0: Ik denk dat jij daar toch mensen mee overbluft. Die dan denken van, nou, hij zal wel gelijk hebben. Maar dat doe ik niet. Ik trap daar niet in.
1: Oké, maar dat is ook het schurken tegen elkaar aan, hè?
0: Oh ja.
1: Wat ze zeggen in die programma van Ellen versus Rob. Hey, even een andere. Ik ben in Engeland, ben ik het niet vaak met die mensen eens. Maar ik ben het volledig nu met ze eens. Prinses Alexia krijgt een flinke dosis Britse bewondering.
0: Nou.
1: En wat zeggen ze in tijdschrift Tatler? Ik weet niet wat het is, maar goed, het zal wel een...
0: Zal een tijdschrift zijn, denk ik.
1: Een beroemde tijdschrift wezen. Wordt de 21-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima... als de meest glamoureuze jonge royal ter wereld genoemd.
0: Zo.
1: Maar ik vind ook wel, ze is ook heel... Ja, ze is precies Maxima. Ze loopt zo en alle soort dingen meer.
0: Ja, ik vind Maxima echt geweldig. En ik heb nog nooit zo... Heeft zij dan een beetje dat rode haar?
1: Dat weet ik niet. Even kijken of ze rood haar heeft. Nee, ze is een beetje blond.
0: Maar er is toch ook een beetje één die is een beetje... Ja, weet nou ja.
1: Ach, maar ik vind wel... ik ben blij dat zijn we in ieder geval Prinses Alexia is weer één van de bekendste jonge royals in de wereld.
0: Ik vind ze alle drie leuk. Dus vind ze gewoon leuk.
1: Ja, duidelijk.
0: Goed. Ik vind Maxima ook... Die was weer in Zandvoort en... Zo, weet je, zo heerlijk zichzelf.
1: Zij liep er ook bij, hè? Ze liep er achteraan.
0: Ja, ze willen dat... natuurlijk zeuren tegen Alex. Die heeft er lang niet altijd zin in. En Maxima doet dat dan heel netjes. En...
1: Is dat onlangs, Zandvoort, was dat die Formule 1 waar...
0: Ja, daar waren zij.
1: In de tweede ronde een Nederlandse rijder tegen de vangrails aanreed.
0: Ik heb de rijder niet gezien. Was dat Max?
1: Dat was Max, ja.
0: Ja, reed hij tegen de dingen?
1: Ja, het was over.
0: Hij denkt, dat doe ik voor Maxima.
1: Dat zal het wezen, ja. Of hij wou niks meer zeggen over dat hij niet ging winnen.
0: Of hij wilde laten zien dat zijn auto echt waardeloos was. Dus dan denk ik, hak ik hem maar in de pan.
1: Ja, hij had gelukkig geen beschadiging en dat toestand allemaal. Dus dat wat is. Hé, hey, ze zijn die twee dames in Stadskanaal zijn ze aan het berechten, hè?
0: Oké.
1: Okay. Die kinderen, 6-jarig meisje, als je dat leest allemaal, dan word je echt de koude rillingen van. Er werd in elkaar geslagen, je kreeg geen eten. Heel lang onder een koude kraan en weet ik wat al. Dat was een moeder en een vriendin van haar. Hè?
0: Maar was dat haar eigen moeder die dat deed?
1: Dat was haar eigen moeder, ja.
0: Wat was er mis met die vrouw?
1: Ja, weet ik dat. Ze gaat nu is het in ieder geval geëist dat ze naar het Pieterbaan gebeuren gaan. Nou, dit soort mensen moet je gewoon meteen opsluiten en nooit meer loslaten.
0: Maar hoe is dat meisje eraan toe?
1: Geestelijk helemaal in de war. Ik weet niet precies hoe ze het... Ze kon in ieder geval niet meer goed praten. Weet ik. Het is gewoon...
0: Nou, weet je wat ik wel eens heb? Dat is even heel persoonlijk. Ja. Ik heb geen kinderen. Ik wilde ze dolgraag. Ja. En dan denk ik wel eens van, waarom krijgt zo iemand dan wel een kind? Dat wou ik even zeggen. Onbegrijpelijk dit.
1: Ja.
0: Onbegrijpelijk.
1: Ja, zullen ze denken, zo moet je een castreren.
0: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Weet je, als jij iemand onder de kraan zet, heeft niks met seks te maken. Maar gewoon...
1: Nee, goed, maar die moet geen kinderen meer krijgen, dat soort mensen.
0: Oh, dat bedoel je. Ja. Oké. Maar vreselijk. Trouwens, die... Mladic, die kwam even voorbij hier bij mij ook.
1: Ja.
0: Dat was de slager van Bosnië.
1: Ja, nou, die moet je dan respect tonen als hij een paar dagen nog te leven heeft. Nou, mij betreft had hij een paar dagen helemaal geen eten moeten krijgen. Dat hij van de honger zou sterven. Maar goed, dat mag je niet zeggen uiteraard hier in het op deze zender, maar het is wel zo. Toch?
0: Ja, wat een rotnieuws allemaal. Hebben we ook wat leuks te vertellen?
1: Ik begon met drie leuke berichten. Dus je nou te wachten welke bericht jij dan gaat vertellen.
0: Nou ja, even lachen.
1: Jij eerst.
0: Wat veroorzaakt de dodelijke overstroming in Nepal en Tibet? Nou, dan hebben we die Mladic die de slager van Bosnië was. Heftige onweersbuien kunnen vanavond en morgen wateroverlast veroorzaken. Een keiharde klap voor truckers. Cruciale brug gaat op slot vanwege gevaarlijke scheurtjes. 16 Duitse kinderen ontsnappen aan dood op Ameland. En zo gaan we... wethouder Oldenbroek poseert met Kalashnikov.
1: Kinderen op dood op Ameland, wat is dat dan?
0: Weet ik veel. Wat doen wij? Is er geen goed nieuws?
1: Ja,
0: dus een oproepje.
1: Ik zou zeggen. Kunstzinnige septembermaand in Oldenbroek.
0: Kijk. Nou.
1: Iedereen, alles kunstenaars, in Oldenbroek gaan ze hun deuren openzetten.
0: Gezellig.
1: Dat is hartstikke leuk. Dat is op 5 en 6 september.
0: Zijn die niet bij ons geweest?
1: Dat weet ik niet.
0: Kom ineens heel bekend voor. Oh, dit is de kunstroute.
1: Ja, de kunstroute.
0: Ja, nee, dat is niet zo.
1: 5 tot 6 september. Ga van 11 tot 7 tot 5 uur. Ga je de kunstroute doen over Oldenbroek, Elspeet, Hulshorns, Nunspeet, Vierhout en Ende. Alle ateliers zetten hun deur open. Zit er geen wapenveld bij? Nee, nog niet. Maar goed.
0: Het is in Wapenveld altijd wel zo'n beetje hoor, in september.
1: Ja, oké. Okay. Dat is hartstikke leuk. Dus dat is voor mij betreft heel erg goed nieuws.
0: Ja.
1: Of wat jou betreft niet.
0: Nee, dat vind ik in elk geval leuk. Maar het valt me elke keer zo op. Ik denk wel eens, hè, waarom doen ze alleen goed nieuws voor kinderen? Bij het jeugdjournaal vertellen ze nog wel eens wat leuks.
1: Oké, dat ben ik niet eens. Jij mag een stukje... Oh, ik mag een stukje in de media gaan we gewoon doen.
0: Oké.

0: een tijdje geleden dat we Numidia gehad hebben. Toch?
1: Numidia. Ja, jij bent van Numidia.
0: Numidia.
1: Ik niet.
0: Nee?
1: Okay. Nou ja, ik vind haar wel leuk. Ik heb haar gezien bij De Beste Zangers.
0: Ja, klopt.
1: En daar is ze een beetje boven water gekomen. Maar om nou te zeggen van dat ik daar een voorstelling van ga doen, die andere wel. Nou, Carzu, daar ben ik geweest. Dat vond ik echt fantastisch.
0: Ik ga bij niemand,
1: met die gozer van de FIFA. Dat is toch ook om te janken, of niet?
0: Nou, ze gaan een strafzaken tegen hem aanmaken. Tegen de man van de... Ja, goed. Hij zit, je kan nergens een nieuwsbericht opzetten of zij in de kop komt op beeld en Trump zijn kop komt op beeld.
1: Ja, en dan verder heb je alleen maar slecht nieuws. Ik heb wel eens het gevoel dat ze ons expres overladen met vervelend nieuws.
0: Ja, daarom. Hey, je had het net over Ameland, zoveel kinderen.
1: Ja, dat was iets met Duitse kinderen, ja.
0: Nee, je zei duizend kinderen, zei
1: nee, Duitse kinderen, zei
0: ik. Ja, 16 Duitse kinderen.
1: Duizend kinderen.
0: Ja, dat verstond ik wel, ja. Dus ik krijg alle telefoontjes hier wel. 1000 kinderen, hoe kan dat nou? Nee, 16 Duitse kinderen uit de zee bij Ameland gered.
1: Ja, vertel, wat waren ze aan het doen?
0: We gaan leuke muziek, leuke dingetjes doen. Die waren denk ik aan...
1: Ja, dat is toch goed nieuws. Ze kwamen met de schrik vrij.
0: Oké.
1: Dat is toch nog wel even heftig.
0: Ik denk dat ze aan het pootje baden waren.
1: Ze hebben doodsangst uitgestaan.
0: Ja,
1: echt vreselijk.
0: Als je die app niet goed hebt. En
1: ze
0: app...
1: gingen zwemmen in de zee door de sterke stroming. Dat is vaak het probleem. Ja. Raakten ze in de problemen en moesten kustwachten uitrukken. Ja. Het is, dat zou je niet verwachten. Hè? Frankrijk, waar ik altijd op vakantie ging, daar had je zo'n onderstroom. En je weet ook wat je moet doen, hè?
0: Laten gaan.
1: Ja, dus
0: laten
1: je moet gaan. Gewoon mee
0: niet
1: laten voeren. Niet,
0: ja,
1: precies.
0: Je gaat steeds verder ga je van de kust af.
1: Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat de zee bij ons ook onderstroom kan hebben.
0: Ja, klopt.
1: Dus, ja, watch it.
0: Ja, klopt, ja.
1: En nou ja, goed, ja, weet je, ik denk dan dat je misschien ook beter bij een bewaakt stuk kan zwemmen. Dan kunnen ze je er nog uitvissen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik hou niet zo van de zee. Ik kwam wel eens Portugal ben ik op vakantie geweest. En toen hadden we een autootje gehuurd, zo'n jeepje. En toen kwamen we uiteindelijk op een afgelegen stuk strand. Achteraf bleek dat een naaktstrand te wezen, maar goed, maakte niet zo uit. En dan kon je inzwemmen en zwemmen. En dan kwamen er hele grote golven. En één keer werd je op het strand gezet.
1: Oh.
0: Je moest je oppassen, want je zwembroek, alles wat uit. Het zat allemaal vol met zand en zo. Maar gemelijk hadden we ook een bepaald moment. Gaat toch een beetje, die wind gaat wat veranderen. En dan wordt het gewoon link uiteindelijk.
1: Ja, het is ook link. Ja.
0: Maar goed, die kinderen zijn weer gered. Dus dat is ook, het heeft weer de maatschappij weer een hoop geld gekost.
1: Ja, maar goed, je kunt ze ook niet laten verdrinken.
0: Nou, zou leuke nieuws. Oh, bed and breakfast. Nee, hoe heet dat? B&B voor vol liefde.
1: Wat is er gebeurd gisteren? Ik heb het gezien. Ik heb dus eerst van onschatbare waarde gekeken. En daarna B&B vol liefde. Wat gebeurde er? Nou, Aileen heeft een nieuwe man. Daar is iets mee. Die trekt heel erg in zijn gezicht, is me opgevallen. Ja. Dus dat is nummer 1. Ja, nou, oh ja. Hoe heet die vrouw in dat kasteel met die rotzooi, wat jij zei?
0: Ja, die kleren.

0: Ben de, ja.
1: Het, Michelle?
0: Michelle of zo,
1: daar,
0: ja.
1: Daar komt een man. Ja. Die ziet er een beetje uit als de rijdende rechter.
0: Ja, klopt. Maar die ging alweer weg. Midden toch? Of die,
1: ging die ook alweer weg?
0: Die zag het niet zitten. Dat, dat was niet de wijze waarop zij, wat hij leefde.
1: Oké, okay, nou, hij had een pak aan. En hij had een paar van die Durbury Ierse laarzen eronder.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Het volkomen zot.
0: Ja, het zag er,
1: en hij zat te fluiten op een klarinet.
0: Ja, maar, klopt. Ja, dat deed zij, nee, zei, zat hij. Zat niet bij hem. Zat hij ergens in het voorprogramma. Zat niet te fluiten op een klarinet.
1: Maar ik heb nog een leuk dingetje.
0: Oké. Okay.
1: Hans, Peter, hoe heet hij nou? Paul. Die meneer in Noord-Spanje. Ja, weet ik het. Of hoe heet hij?
0: Paul.
1: Die heeft nu Carina. Ja. En nog iemand op visite. Ja. Het gaat even om Carina, die andere vrouw. Die deed heel overdreven tegen die hond. Ik weet niet of je dat opgevallen is.
0: Nou ja, overdreven, gewoon leuk.
1: Nou ja, nee.
0: Zo ben ik ook een hond.
1: Nee, maar goed. Die
0: moet je
1: andere...
0: vanavond eens kijken als ik binnenkom, ook tegen mijn hond praat.
1: Nee, maar zij zei wel terecht van ze zit wel gelijk heel debiel te doen. Vond dat aan zich wel grappig.
0: Ja.
1: Nou goed, Paul gaat in de kerk champagne drinken. En dan trekt hij die fles open en dan zegt hij, ik vind het toch een beetje oneerbiedig. En dan gaan ze naar buiten. Ja. Hoe dan?
0: Ja.
1: Nou ja, dat heb ik gezien.
0: Maar er zit helemaal niks in die man. Maar goed.
1: Nou ja, ik vond het wel grappig dat zij ging zeggen dat hij toch een beetje te dik was. En dat hij daar dan toch wel wat aan moest doen. En ze bracht het zo dat hij dacht van, nou ja... Doe maar, ze brengt het lief.
0: Er gaat niks worden. De allebei niet, denk ik.
1: Oké, nou goed. Ze ging ook nog naar die markt. Was dat gisteren of was dat de dag daarvoor?
0: Dat weet ik niet meer.
1: Nou ja, dan neemt hij al die zooi mee naar de markt. En er mocht ineens niks verkocht worden, want dat was van zijn vader.
0: Oh ja, dat verhaal heb ik even gezien. Ja, dat was volgens mij gisteren.
1: Nou ja, goed. Dat. En nou ja, ja, Timothy. Daar is ook een nieuwe man.
0: Ja, maar er wordt
1: ik, het is geen spectaculair verhaal, hè? We zitten een beetje te leuteren. Wat wel gebeurde trouwens, is dat Eileen... Oh ja, ik heb nog wel wat. Eileen, die had haar haar los. Dan had ze wel zijn zakdoek om haar kop geknoopt, maar het zag er een stuk leuker uit.
0: Wie is Eileen?
1: Ja, uit Aruba.
0: Oh ja, dat ja, ja.
1: Ja, die met dat gabbertje. Dat gabbertje ging over die zee heen gabberen.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar nu moet ik toch even wat vertellen en dat gaat over Thomas... Die had een soort... Zij zei daar ook wat. Een vreselijk hemd aan. Heb je dat gezien?
0: Nee.
1: Nou, hij leek wel een pooier. En dat zei zij ook. En zij gingen naar een zwembad. En met z'n drieën dan wat drinken.
0: Ja.
1: Waarop die nieuwe zei tegen... Nou, jij weet goed hoe ze heet. Die blonde die er al is,
0: Max.
1: Bij Thomas.
0: Max.
1: Bij Max. Van, nou ja, wat Max zegt... Wat trek je dan aan als je gaat loungen bij zo'n zwembad?
0: Ja.
1: En dat gingen ze dus doen. En zij trok een jurk aan waar je volgens mij mee naar het kerstdiner kwam. Maar goed, het zal wel. Ik zal het wel niet goed gezien hebben. En daar werd dan eigenlijk ook wat van gezegd. Ze hield dat ding stug aan. En ze zaten met z'n drieën daar met die drank bij dat zwembad. Dat ik denk, wat is dit?
0: Ja, toch denk ik, als ik een beetje mag inschatten...
1: Dat hij toch voor Max gaat.
0: Ja.
1: Maar zou die dan voor die ander dat rare shirt hebben aangetrokken?
0: Ja, weet het niet. Maar die ander is heel zo jonger, hè?
1: Ja, daar gaat het toch niet om.
0: Ja,
1: ik bedoel,
0: wel.
1: Als je van iemand houdt, dan zal het. En wat me ook nog opgevallen is, dat was wel gisteren bij Iris.
0: Ja.
1: Was die gozer met dat lange haar.
0: Ja.
1: En daar ging ze mee naar een tweedehands winkel. En daar werd ze gelijk gezoend door de eigenaar. En ze trokken hem toch een raar hemd aan?
0: Ja, klopt.
1: En dat ging hij nog kopen ook.
0: Ja.
1: Het zat niet en het paste niet. En daardoor moest hij zijn mouwen maar opstropen. Ja, dat is ook lekker makkelijk.
0: Hebben we Fred dan gezien?
1: Ja, oh, hou op man. Ik weet niet of dat gisteren was of die dag ervoor. Dat halve huis van Fred kan los. Daar kan je mee gaan varen.
0: Ja.
1: Heb je dat niet gezien?
0: Die.
1: En toen zei hij van dat ze gingen varen op de baarmoeder van de... Ja, sorry,
0: van de oceaan,
1: maar
0: ja.
1: Man is helemaal gek.
0: Ja, goed. Ik heb ergens een filmpje gezien hoe zijn bed en breakfast eruit ziet. Nou, daar wil jij niet gaan slapen, hoor.
1: Nee, dat wil ik ook niet.
0: Dat is echt...
1: Ik wil überhaupt niet bij die man slapen.
0: Dat is een ander verhaal, maar...
1: Jij wel?
0: Maar goed. Nee, ik hoef niet mee. Ik vind het is in ieder geval de clown van de serie.
1: Nou, zonder Fred is er geen bal aan.
0: Daarom.
1: Helemaal niks.
0: Je mag... Wat gaan we doen? It's my life?
1: Ja, nee, we gaan we gaan hot chocolate even doen.
0: Okay.
1: Emma. Heerlijk. Is al drie keer gedraaid vandaag. Dat is de vierde keer.

0: Ja.
1: Het is ook geen goed nieuws dat het code geel is voor Brabant.
0: Het is geen code. Ja, maar hier. Je woont er niet nu in Brabant. Je woont toch hier.
1: Nou,
0: of ga je zorgen maken over de mensen die in Brabant wonen? Ja. Nou, die maakt zichzelf al zorgen, hoor, in het hele verhaal. Denk ik zo. Eten erin.
1: Nou, het is een foto, joh. Dat wil je niet weten. Kan je die film Twister nog herinneren? Ja. Uit het jaar nul? Nou, zo ziet het eruit. Behalve ja, dan de hoofdrolspelers.
0: Dat is vannacht om 2 uur pas, hè? Hier in deze
1: regio.
0: Nee, het
1: begint al eerder.
0: Nee, dat heb ik je laten zien allemaal.
1: Nee, ja, maar ik kijk naar Wapenveld. Hè. Jij kijkt
0: Wapenveld
1: naar Elburg.
0: Is pas om 1 uur of 2 heb je het vannacht pas.
1: Nee, het begint al eerder.
0: Nou, goed. Oké, je hebt gelijk.
1: Weerplaza Wapenveld. Ik zal het nu even opzoeken. Ik zal het je ook even laten zien.
0: Dan zie je wel bij de goede Wapenveld.
1: 23 uur begint het te regenen.
0: Ja, nou goed. En om 1 uur gaat het onweer. Dat zei ik toen net. 1
1: nee,
0: of 2 uur.
1: Nee, bij ons is het al om 23 uur
0: je moet gewoon lekker slapen.
1: Onweer.
0: Nee, regen.
1: En om 4 uur regent het nog. En de rest van de nacht is het droog. En dan vrijdag om 2 uur begint het feestje overnieuw.
0: Je bent altijd zo paniekerig met dat soort dingen.
1: Helemaal niet.
0: Oké. Hey, kan jij monteren?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee?
0: Ik zoek nog steeds een monteur.
1: Ik heb artrose in mijn vingers, dat wordt helemaal niks.
0: Okay.
1: Ik kan wel leuk praten, helpt dat ook?
0: Ik zoek nog steeds een monteur, dus mocht
1: waar is dat
0: er...
1: briefje?
0: Wat zeg jij? Ja,
1: waar is dat briefje?
0: Dat is inmiddels weg, maakt er niet zoveel uit. Maar ik zoek gewoon een leuke kerel of meid, vind ik prima, die handig is, hoeft nog ineens geleerd ervoor te hebben, handig is en gewoon leuke dingen wil doen. Nou, dat, en ze krijgen een bus, wat willen we dan nou meer allemaal? Goed salaris hebben ze. Gewoon even naar decorette.elburg.nl komen.
1: Krijg je zo'n lijnbus bij jou? Zo'n de 304 die
0: nee,
1: bij ons
0: nee,
1: weer rijdt?
0: Nee, een normale bus.
1: Een busje.
0: Een bus. Gewoon een bus.
1: Een busje zoals Fred
0: ja,
1: heeft.
0: Wel, wat zoals?
1: Een busje. Fred.
0: Als Fred heeft, nee, zo'n
1: geeft
0: bus zeker
1: wat kippen
0: niet.
1: Mee, dan kan hij gelijk nog wat
0: ja,
1: kippen.
0: Ja, dat kan hij inderdaad. Ja, ja. Maar goed, je bent niet serieus.
1: Waarom moet ik serieus zijn?
0: Nou,
1: het is heel serieus gebeuren.
0: Oldebroek wijzigt koers. Spreidingswet niet na het ingrijpen van de ministerie. Nou, het zal mij benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Ja,
0: ik blijf er toch moeite mee hebben. Want we hebben een democratisch Nederland. Er is voor gekozen. Iedereen. En er gaat toch weer een paar van die gemeenten gaan dwarsliggen.
1: Ja.
0: Dat is, ik zou op deze manier zou ik nooit in Oldebroek willen gaan wonen. Ik zou gaan verhuizen uit Oldebroek.
1: Maar je woont ook niet in Oldebroek,
0: nee, gelukkig
1: dus je zit er niet mee.
0: Nee, oké.
1: Als je dan toch dat mensen op moet zetten, kan ik dan een verzoeknummer indienen?
0: Nee, nu wij niet meer praten.
1: Nee, dat is helemaal geen lekker nummer, joh.
0: Ja, dat is een
1: doe dan
0: nummer.
1: Dat nummer met Mo.
0: Nee, dat is samen met Jaap Reesema.
1: Nee, vreselijk.
0: Ja.
1: Nou, prettige avond iedereen. Ik ga vast.
0: We gaan gewoon even luisteren naar...

0: is toch nog even gelukt om een pommelien stukje te zenden.
1: Ja, en ik ben nog niet weggelopen. Dus dat scheelt
0: ook niet weggelopen. Volgende week voor het eerst weer een uurtje vertuurtje met twee kandidaten.
1: Nou, we krijgen
0: twee,
1: wat visite.
0: We gaan Letty praten over het nieuwe kunstgebeuren in Elburg. Op de Welkstraat, Hoek Beekstraat.
1: Superleuk.
0: En Curiehoppen komt langs.
1: Superleuk.
0: Weet je Curiehoppen?
1: Nee.
0: Ook, dat is gewoon uit Zeeland. Die is al een paar keer geweest. Maar die gaat weer een route maken, Curiehoppen in Elburg.
1: Hartstikke dus
0: acht,
1: leuk.
0: Betaal je gewoon op zondag wat geld voor. En dan kan je 8 restaurants in drinken en eten.
1: Heerlijk. Ja, dan is het alweer september, hè?
0: Dan is het, dat is eind september alweer. Dus het gaat gewoon, wat dat betreft, gaat het gewoon
1: de
0: weer door.
1: De tijd vliegt.
0: Ja. Ja, luisteraars, het was even een andere uurtje vertuurtje. Maar goed, dat maakt voor de rest niks uit. Het was de laatste, want maandag hadden we natuurlijk al best hashtag over dieren. Was heel leuk. En die mensen komen nog hier terug, denk ik. Hè?
1: Ja, die komen nog wel een keertje terug, ja.
0: Goed zo. Nou,
1: we gaan het zien.
0: Het is een heel prettige avond en tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
1: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
2: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
1: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6 uur 's avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mojik Worship, het nummer houdt vol. In een, voor mij eventjes een nieuwe verschijning. Hij is er al wel eventjes. Maar ik had hem eigenlijk nog nooit gehoord. Het was van de Deluxe Edition van Mojik Worship. En die muziek heb ik ook maar eens even bij ons in de computer gezet. Zodat we hem wat vaker kunnen horen. Dan heb je zoeken pareltjes van goud om te laten horen. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Iedere week 2 uur lang bij jouw favoriete radiostation. Val voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Ja, we gaan lekker veel muziek draaien. Vakantie zit er weer bijna op. We hebben wat nieuwe muziek, waaronder eentje van Sander en Angela. Het is goed om hier te zijn. Hij is nieuw deze week uitgekomen op de Spotify-diensten natuurlijk. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Dit is Sander en Angela. Het is goed om hier te zijn.

te zijn.

Teddy van Santa's Real, een nieuw nummer uit 2026 van hun. Goed, wie ook met nieuwe muziek is gekomen is Theo van Laar. Hij heeft al diverse nummers muziek uitgebracht. En hij komt nu met het nummer Over Me. Dit is Theo van Laar.

0: Marine met het nummer Every Rainbow. Yes, 3 september aanstaande is het zover. Want dan is het mooie mega prijsfestijn weer in Oldebroek. In de grote tent aan de Stoudamse of Stationsweg in Oldebroek. En daarom aan de telefoon Jan van Loo. Dag Jan.
1: Dag Marco. Goedenavond.
0: Ja, dag. Het komt er weer aan, hè?
1: Jazeker, jazeker. We zijn weer volle bak in de voorbereiding en... Ja, we kijken echt enorm uit naar die mooie dag.
0: Ja, en hoorde ik nou een beetje dat jouw stem al kwijt is?
1: Ach, je weet wel, hè? Ik ben ook wel druk met de voetbal. En probeer de jongens een beetje erbij te coachen. En,
0: Je hebt nog 2 weken om die stem weer volle bak goed te maken natuurlijk. Of eigenlijk nog een week, hè? Want volgende week is het al zover. Dit jaar weer natuurlijk het mooie projectkoor.
1: Ja, zeker. Ja, nee, daar zijn we heel blij om. Ook dit jaar hebben er weer heel veel mensen zich opgegeven. Dus we hebben maar liefst een projectkoor van maar liefst 60 personen zo'n beetje.
0: Kijk, groter dan vorig jaar, toch?
1: Ja, nee, elk jaar lijkt het iets groter en iets mooier en specialer te worden.
0: Ja.
1: En ook dit jaar inderdaad. Dus weer een gigantisch mooi aantal.
0: Ja, vorig jaar stond Reni en Elisa Krijgsman op het podium. Wie mocht dit jaar het podium betreden?
1: We hebben weer een geweldig mooi duo weten te charteren voor dit evenement. En niemand minder dan Sharon Kips en Gilbert Tera hebben wij voor die avond weten te bereiken en die zijn bereid om de avond muzikale in te vullen voor ons in samenwerking met het projectkoor natuurlijk.
0: Ja. Kijk, dus een mooie samenwerking weer die avond. En hoe laat begint het allemaal?
1: Ja, dat is een hele goeie. De inloop is vanaf 7 uur. We hebben weer een catering van tevoren.
0: Ja.
1: Patatje, ijs, hamburgertjes. En volgens mij ook een gezonde hap, zeg maar. De lokale groenteboer Wim Kwakkel is ook weer aanwezig, dus kom vooral mooi op tijd. En het programma start uiteindelijk om 7:45, maar de inloop is dus al vanaf 7 uur. En we hebben ook een heel mooi combo tijdens de inloop zeg maar al aan het spelen. Die spelen ook hele mooie eigentijdse popliederen en al.
0: Ja.
1: Dus kom gewoon mooi op tijd. Je mag al een plekje in de tent opzoeken, maar ook buiten zeg maar is inderdaad het combo om mooie muziek aan het spelen. Dus Iedereen is al een mooie tijd welkom.
0: Goed, donderdag 3 september dus aan de Stationsweg in Oldebroek. De tent is niet te missen, want de Mega Piratenfestijn tent die komt daar, verwacht ik, dit weekend zeker te staan. En dan reikt hij weer boven de Oldebroek uit. En dan hebben we dus een speciaal projectkoor onder leiding van Joyce Averink. En daarnaast zal Sharon Kips en Gilbert Terra acte de présence geven. Dankjewel Jan.
1: Ja, graag gedaan. Mag ik nog van de gelegenheid gebruik maken? Want je noemde nog even Mega Piratenfestijn. Ja, we zijn de organisatie enorm dankbaar dat wij zo'n enorme mooie tent met het podium en alweer tot onze beschikking hebben zeg maar, van hun. En dat voor een geheel kosteloos. Dat vind ik fantastisch. Zeg maar. Dus ik wil de hele organisatie ook langs deze weg zeg maar, van de Mega Piratenfestijn bedanken. En het is fantastisch dat die mensen ook met zulke mooie bedoelingen en ook het fijn vinden dat wij zo'n mooie boodschap zeg maar ook de avond voor het Piratenfestijn dan mogen uitdragen. Dus
0: schitterend.
1: Ook langs deze weg bedankt zeg maar naar die organisatie toe.
0: Dat komt hun zeker toe. Dankjewel Jan.
1: Jij ook bedankt.
0: We gaan luisteren naar Sharon Kips en Gilbert Terra in de vorm dan van Cherish Music. Dit is voldoende voor vandaag.

rustig wegdraaien. Nathan Supulette en Suzanne van den Berg. Een nummer uit 2026 nieuw. Hier bij The Glory of Gospel. Het verhogen van uw naam. Je zou eens moeten weten. Dit is Martijn Buwalda.

Thankful, Haley Jones. Nummer ook uit 2026. Joshua Queen, die kwam ook met een nieuw nummer. En daar gaan we er dit uur mee uit. En nummer Judas. Bedankt voor het luisteren en graag tot na het nieuws. En weer voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
2: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
1: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van de Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Nummertje 515 starten we dit uur mee. Kinga Baan met het nummer Altijd Welkom. 56 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door naar 514, die is 54 plekken gestegen. Dan heb ik het over de formatie Rent Collective en het nummer Counting Every Blessing.

De Liese met het nummer Volbracht. We vinden haar op plekje 513 in de lijst. 58 plekken gedaald. Dan gaan we door naar 511. Hebben we het over Irma D. Het nummer Vertel Me. 47 plekken gedaald in de lijst.

Ik zat zelfs nog in de boerenkool, zoals we dat zo mooi zeggen. Een nummer uit 1982. Amy Grant, Sing Your Praise to the Lord. Een mooi nummer van haar. We vinden haar op plekje 510. En dat is 25 plekken gedaald in de lijst. Goed, dan gaan we door naar 509, de Psalm Project. Psalm 146, prijs de Heer met blijde galmen.

0: als alles is gezegd en gedaan.
1: Als alles is gezegd en gedaan, dan hebben we het over Christiaan Verwoerd. 6 plekken gestegen in de lijst op 507. Waar komt mijn hulp vandaan? Psalm 121 is dat natuurlijk de tekst. En dat is een nummer van psalmen voor nu. 145 plekken gedaald in de lijst. We vinden op plekje 505.

Het nummer Symfonie van Marcel en Lydia Zimmer. Ze zijn gestopt met de volwassen cd's. En ze gaan alleen nog maar over naar kinder-cd's, wat ik heb begrepen. Dus we wachten gewoon rustig af wanneer ze weer met een kinder-cd komen. En dan komt hij natuurlijk hier ook weer voorbij. Dit nummer vinden we in ieder geval op 502 plekken gedaald in de lijst. Gaan we door met Larissa. Heeft ook mooie muziek gemaakt. Onder andere.

nummer Jozef van Martijn Buwalda. En die vinden we ook zeker dit jaar weer in de lijst. Op 501, 184 plekken gestegen in de lijst. Dan gaan we door naar plekje 500, 183 plekken gedaald in de lijst. Refiner's Fire van Brian Dirksen. Enkele weken geleden had ik natuurlijk een speciale uitzending in verband met het overlijden van Brian op 61-jarige leeftijd. Brian is overleden op 21 juli 2026. Natuurlijk onder andere ook wel zeer bekend van dit nummer. Ja, in die uitzending heb ik veel meer over zijn leven verteld. En zijn liederen blijven klinken als een blijvende getuigenis van hoop, geloof en godstrouw. Ik verwacht ook zeker dat er volgend jaar, of eigenlijk dit jaar, eind van het jaar, zal waarschijnlijk wel weer de top 1008 zijn. En dan zullen we misschien nog wel veel meer muziek horen van hem in die lijst. Maar dat moeten we natuurlijk afwachten. Ik zal eventjes snel zoeken op Brian Dirksen in de lijst. Dan vinden we hem 10 keer weer in de lijst. Dus 10 keer vinden we Brian Dirksen in de lijst van de top 1008. En je gaat hem de komende weken nog veel vaker horen. Dit is Refiner's Fire van Brian Dirksen.

0: nummer van Reni en Elisa. Ik breng je wel bij Jezus. Nieuw in de lijst dit jaar. Op plekje 499. Gaan we eruit met een nieuw nummer. Althans in deze lijst. Faithfully van Toby Mac. We vinden hem terug op 498. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Zelfde tijd, zelfde plaats. Volgende week weer een nieuwe uitzending van The Glory of Gospel.
1: It's been a long year. It almost took me down, I swear.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Time to break free, meet me on the run. But what am I reading?

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.